0: Bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden.
1: Te weinig geld voor boodschappen, dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen met gratis boodschappen, ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: Frank van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Odido, kanaal 2169.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Omroep Land van Kuik
1: heeft nu een eigen app.
0: Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Franse opsporingsdiensten hebben een inval gedaan bij een bottellocatie van het watermerk Perrier van Nestlé in Frankrijk. Dat meldt Reuters. Ook werd een laboratorium doorzocht. De actie maakt deel uit van een onderzoek naar fraude. De precieze reden van de inval is niet bekendgemaakt. Volgens eerdere berichten is er al langer toezicht en onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden rond de productie van mineraalwater. Het kabinet gaat het bekritiseerde milieuonderzoek naar de regels voor Schiphol deels herzien. Na felle kritiek belooft minister Karremans betere onderbouwing van de milieueffecten. Een strengere nachtsluiting wordt volgens de minister niet opnieuw onderzocht als oplossing tegen overlast. Die oplossing is volgens hem juridisch onhaalbaar. De nieuwe regels moeten dit najaar ingaan. Het Openbaar Ministerie verdubbelt het aantal controlelocaties voor verkeersovertredingen van 650 naar 1450. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en focusflitsers die smartphonegebruik achter het stuur detecteren. Ook komt er een proef met trajectcontrole binnen de bebouwde kom en worden flexflitsers vaker verplaatst om de pakkans te vergroten en de verkeersveiligheid te verbeteren. Een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter heeft een gebied bij de kust van Peru getroffen. Dat meldt het Duitse Seismologisch Instituut. De beving was ondiep, rond de 10 kilometer, waardoor schokken sterker aan de oppervlakte kunnen worden gevoeld. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het weer dan bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Hallo.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van een Omroep Land van Kuik. CDA, Team Lokaal en PRO blijven de komende 4 jaar samen in het gemeentebestuur van Land van Kuik. In een coalitieakkoord vol vertrouwen vooruit staan woningbouw, gezondheid en leefbaarheid centraal. De partijen willen jaarlijks 500 woningen bouwen en benadrukken het belang van een gezonde leefomgeving. Financiële uitdagingen kunnen leiden tot uitstel of aanpassing van investeringen. Het akkoord wordt op 28 mei besproken in de raadsvergadering. De route van de 50 kilometer en de militaire deelnemers tijdens de laatste wandeldag van de internationale vierdaagse afstandsmars in Nijmegen wordt aangepast tussen Grave en Beers. Deze wijziging, bedoeld voor betere verkeersafwikkeling en bereikbaarheid, leidt wandelaars langs de Kraaienbergse plassen. Omwonenden zijn geïnformeerd over de veranderingen. In de nacht van maandag op dinsdag is er een poging tot inbraak gedaan bij de brandweerkazerne in Haps. Dankzij eerder genomen maatregelen is het de daders niet gelukt om het beoogde redgereedschap mee te nemen. Inbraak bij brandweerkazernes komt de laatste tijd vaker voor. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Bewolkt en met name in het oosten regenachtig. Het koelt af naar 12 graden. Later vanochtend ook weer buien, maar ook af en toe zonnige perioden. De wind vandaag is matig uit west tot zuidwestelijke richting en het wordt vanmiddag 16 tot 19 graden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur kon het treinverkeer weer worden hervat. Tijdens de actie zijn 5 activisten aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op het station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. Poetin en de Chinese leider Xi bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat heeft de FBI bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bij het schietincident kwamen 3 mensen om het leven. De politie heeft achteraf een manifest van de schutters gevonden. Volgens de FBI maakten de daders daarin geen onderscheid in wie ze haten. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hierbij zet het OM naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat hierbij om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers, die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten en het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Lady Gaga en Doechii zetten met Runway een flinke fashion statement neer. Een energieke track vol confidence, attitude en dansvloerpower. Het nummer is onderdeel van de soundtrack van The Devil Wears Prada 2 en klinkt alsof de catwalk rechtstreeks de club is binnengelopen.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

runway. Veel bewolking vanochtend en ook een paar buien. En sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind. We hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag Centraal ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur kon het treinverkeer weer worden hervat. Tijdens de actie zijn 5 activisten aangehouden. Ze hadden zich vastgeketend op het station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. De Russische president Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek. En dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. Poetin en de Chinese leider Xi bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. De tieners die een aanslag pleegden op een islamitisch centrum in San Diego lijken online te zijn geradicaliseerd. Dat heeft de FBI bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Bij het schietincident kwamen 3 mensen om het leven. De politie heeft achteraf een manifest van de schutters gevonden. Volgens de FBI maakten de daders daarin geen onderscheid in wie ze haten. En het Openbaar Ministerie gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hierbij zet het OM naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat hierbij om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers. Die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren. Een scheiding. Gezondheid die verandert. Of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
5: Ja.
4: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei vormen de Lunetten en het Centrum van Grave het decor voor de Graafse Pinksterfeesten. 4 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, optredens, spelactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden. Op het programma staan onder andere de grote Graafse spelshow, Grave Zingt Hollands, Grave Got Talent, een gezellige kindermiddag en de populaire Grand Slam Party. Ook de traditionele zeskamp ontbreekt niet tijdens het feestweekend. De combinatie van kermis, live muziek en activiteiten zorgt ieder jaar opnieuw voor veel gezelligheid in Hartje Graven. De LGOG Historische Kring Maas en Niers organiseert op woensdag 27 mei in Gennep een bijzondere historische lezing aan de Picardie 36. Historicus Herman Jan van Kuik neemt bezoekers tijdens zijn voordracht het land van die van Kuik mee door ruim 2000 jaar geschiedenis van het land van Kuik. Tijdens de bijeenkomst komen bijzondere gebeurtenissen, historische ontwikkelingen en regionale verhalen aan bod die de geschiedenis van deze streek hebben gevormd. De lezing is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor lokale geschiedenis en cultuur.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een bestuurder raakte dinsdagavond gewond bij een eenzijdig ongeval op de Laag-Eindse dijk in Rijkenvoort. De auto raakte van de weg, ramde een lantaarnpaal en botste tegen een boom. Hulpdiensten verleenden assistentie en de weg was tijdelijk afgesloten. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Franse kanonnen L'Intrigant en Le Partisan zijn tijdelijk verwijderd van de Maaskade in Graven voor funderingsonderzoek door waterschap A en Maas. De kanonnen, die al eeuwenlang op deze locatie staan, zijn veilig opgeslagen en worden over enkele weken teruggeplaatst. Eerder verdwenen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar werden later teruggevonden. Syriza van Kesteren uit Kuik is opgepakt door het Israëlische leger, terwijl zij op de boot Zefiro zat, die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Een live-uitzending van haar actie via Instagram is niet gestart. De situatie van de opgepakte opvarenden is onduidelijk en de hulpactie lijkt te zijn beëindigd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: DSV werd zondag kampioen in de vierde klasse. De wedstrijd tegen Middelsbeek werd overtuigend gewonnen. Het werd 4-1. Trainer Stef van Asten en speler Lars Veldpaus staan ons na de wedstrijd te woord. Stef, terug naar de derde klasse.
1: Ja, fantastisch. Fantastisch. Ook verdiend, uiteindelijk. Ja, emoties zijn nou nogal hoog. Maar we hebben het verdiend. Uiteindelijk hebben we de meeste punten gehaald. Ja, trots. Voor de club is het prachtig. Maar ja, het is ook ons niveau, weet ik zeker. Dus ja, we gaan genieten.
0: Vandaag nog enige stress gehad, kampioenstress?
1: Nou ja, goed, in die eerste helft, van tevoren niet echt. Want we wisten wat we wouden, wat ons plan was. Maar dat die wedstrijd gaat lopen, dan voel je 1-0 oké. Maar dan blijft het spannend, je weet dat Mil voor staat. Dus, maar uiteindelijk maak je die 2-0 prachtig door Pieter. Ja, dan ga je steeds meer denken van het gaat gebeuren. Ja.
0: Uiteindelijk gebeurt het dus. En nu?
1: Ja, nu gaan we los. Dan gaan we feesten. Ik denk dat de jongens wel wat gepland hebben. Ik heb er zelf niet mee bemoeid, maar dat gaat goed komen.
0: Lars, 2 doelpunten in de kampioenswedstrijd. Kan het nog mooier?
2: Ja, het had mij geen reet uitgemaakt wie ze had gemaakt vandaag. Echt niet. 3 puntjes. We wisten in de rust dat Mil 2-0 voor stond. We wisten dat we het zelf moesten doen. Ja, en dat je dan zo'n tweede helft krijgt met een afscheid voor Benjamin. Ja, dat is niet te beschrijven. Niet te beschrijven.
0: Nou, de eerste helft aardig gelijk op. De tweede helft waren jullie toch wel de dominerende partij.
2: Ja, we wisten dat hun laatste tijd een goede reeks hadden met die nieuwe trainer. Er zat wel meer pit in. Dat was echt een moeilijk team. Ze staan één en laatste. Vind ik ze totaal niet thuis horen. Nou, die tweede helft, heren en meester, klappen we eroverheen. En 4-0, ja, fantastisch. Beter kan niet.
0: Goed seizoen gedraaid verder.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik wel een beetje baal in het begin van die 8 gelijke spelen. Dat vond ik echt wel te veel. Op een gegeven moment liep Juliana er 5 weg. Hebben heel veel geluk gehad en de dank naar Gates dat ze toen die punten pakte. Toen hadden we het weer in eigen hand. En vanaf toen zijn we erin gaan geloven. We hebben eigenlijk volgens mij 4-5 keer breide 0 gehouden. Vandaag helaas, in de laatste minuut krijg je hem tegen. Maar verder zijn we altijd blijven geloven. En zeker na vorige week dacht ik, ja, dan moet het zelf afmaken.
0: Bizarre wedstrijd vorige week.
2: Ja, dat was bizar. Maar we zijn wel de leukste. We hebben in deze groep best wel wat ervaring zitten die een aantal finales al heeft gespeeld. Dus we wisten dat zo'n pot... We wisten wat we konden verwachten. En dat je hem dan daar 1-0 wegsnoept, dat is heerlijk. Dat is echt top.
0: Nu genieten.
2: Ja, dan gaan we zeker genieten. Komt goed, dankjewel.
0: Succes.
2: Ja, dankjewel.

Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf
1: JSW.nl. Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
2: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
1: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: De gemeente Schaag heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. De brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via een NL Alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van de schadelijke stoffen te voorkomen. Activisten van Extinction Rebellion hebben gisteren het spoor bij Den Haag ongeveer een uur lang geblokkeerd. De actievoerders eisten dat het kabinet in actie komt voor Gaza. Rond 9 uur gisteravond kon het treinverkeer weer worden hervat. 5 van de activisten zijn aangehouden, ze hadden zich vastgeketend op een station en moesten door de hulpdiensten met behulp van slijptollen worden losgemaakt. President Poetin is in China aangekomen voor een 2-daags bezoek en dat is kort na het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan Peking. China probeert de banden met zowel de Verenigde Staten als Rusland goed te houden. China is momenteel de belangrijkste handelspartner van Rusland. Poetin en de Chinese leider die bespreken de economische samenwerking en internationale kwesties. En het OM gaat het aantal locaties voor flitscontroles dit jaar ruim verdubbelen. Hiermee zet het Openbaar Ministerie naar eigen zeggen aanzienlijk meer middelen in tegen verkeersovertredingen. De uitbreiding omvat verschillende systemen. Het gaat om vaste en mobiele flitspalen, trajectcontroles en zogenoemde focusflitsers die specifiek kunnen detecteren of een bestuurder tijdens het rijden een telefoon gebruikt. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen knooppunt Empel en de afrit Kerkdriel is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals JK Automatisering, BCP Bouw, Jordans Sign and Promotion en UserE. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
6: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. DabriTechniek.nl.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

studie staan techniek, precisie en vliegkunst centraal. Daarnaast kunnen geïnteresseerden bij de informatiestands alles ontdekken over het bouwen en besturen van modelvliegtuigen en over de mogelijkheden om zelf actief lid te worden van de vereniging.

0: Land van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een bestuurder raakte dinsdagavond gewond bij een eenzijdig ongeval op de Laag-Eindse dijk in Rijkenvoort. De auto raakte van de weg, ramde een lantaarnpaal en botste tegen een boom. Hulpdiensten verleenden assistentie en de weg was tijdelijk afgesloten. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Franse kanonnen L'Intrigant en Le Partisan zijn tijdelijk verwijderd van de Maaskade in Grave voor funderingsonderzoek door waterschap A en Maas. De kanonnen, die al eeuwenlang op deze locatie staan, zijn veilig opgeslagen en worden over enkele weken teruggeplaatst. Eerder verdwenen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar werden later teruggevonden. Syriza van Kesteren uit Kuik is opgepakt door het Israëlische leger, terwijl zij op de boot Zefiro zat, die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Een live-uitzending van haar actie via Instagram is niet gestart. De situatie van de opgepakte opvarenden is onduidelijk en de hulpactie lijkt te zijn beëindigd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide is de vertraging 5 minuten. En op de A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1150.

0: Aan de telefoon, Huub Tonen uit Boksmeer. Huub.
1: Eksters, kraaien en gaaien. Terroristen zijn het. Ze moorden de kleine vogeltjes zoals roodborstjes en vinken uit. Daar moeten we wat aan doen. Want ze zeggen altijd dat de katten het doen. Maar die grote vogels, ze zorgen ervoor dat we straks geen kleine vogeltjes meer over hebben. Wat is jouw reactie erop?
2: Ja, daar zit de kern van waarheid in het verhaal. Maar katten zijn nog steeds de grootste boosdoeners. Die ruimen nog de meeste jonge vogels op. En eksters en kraaien en gaaien, die hebben inderdaad wel een slechte naam. Dat ze ook willen nestjes van jonge vogels uithalen. Dat gebeurt ook wel. Maar daar kunnen we ook zelf het een en ander aan doen. Door bijvoorbeeld geen stokjes bij de nestkasten te maken. De meeste mensen hebben een stokje voor dat gat zitten. Maar dat maakt het makkelijker voor de kraaien en voor de gaaien en voor de eksters.
1: Okay.
2: Om die vogels uit te halen.
1: Ik zie hier dat de vogelbescherming die zegt dat er zo'n 18 miljoen vogels per jaar opgegeten worden door katten. 18 miljoen.
2: Ja, dat zijn er heel veel. En in mijn beleving zouden dus die mensen die een kat hebben, gewoon in het broedseizoen. Ja, ze kunnen de beest natuurlijk niet binnenhouden. Dat is onmogelijk. Maar als zouden ze die kat een kattenbelletje aandoen, dan kan hij wel achter de vogels aanjagen. Maar dan hoort die vogel die kat aankomen en dan heb je nog de kans om te ontsnappen.
1: Ja.
2: En dat zou een hele goede en hele constructieve oplossing zijn.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Soms hoor je een stem op de radio waarvan je denkt, hoe kan dit uit een 19-jarige komen? Shanna Spyro is de naam en ze is hard op weg om de muziekwereld op zijn kop te zetten. Vergeet de filters, vergeet de pracht en praal. Dit nummer is een eerlijke schreeuw om echte liefde in een wereld die soms een beetje te veel om de buitenkant draait. Dit is soulful, dit is rauw, dit is een stem die je niet meer gaat vergeten. Zet hem wat harder, want hier is de waanzinnige Shanna Spyro met Material Lover.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: terras, oprit Vlonder en Gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemorgen. President Trump heeft een schikking getroffen met de Belastingdienst, wat tot grote woede heeft geleid. Trump had een zaak aangespannen omdat zijn belastingaangifte waren gelekt. In de schikking is nu afgesproken dat er een miljardenfonds komt voor mensen die stellen dat ze in het verleden onterecht door justitie zijn onderzocht. Mogelijk komen ook de bestormers van het Capitool in aanmerking voor een vergoeding uit het fonds. Democraten reageren fel op deze regeling en spreken van openlijke corruptie. Op Saba wordt vandaag voor de zesde dag gezocht naar de vermiste 53-jarige wandelaar Erik. Hij is nog steeds niet gevonden. Dat hebben de autoriteiten laten weten. Onder andere wordt gezocht door het Nederlandse Urban Search and Rescue Team. 11 mensen worden ingezet en 9 speurhonden doen mee. De gemeente Schaar heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via een NL-alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Het weer nog, veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 5 minuten oponthoud. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen 10 minuten. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Best een kwartier vertraging. Maar verreweg de meeste vertraging is er op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Belfeld en Venlo, namelijk 40 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
9: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: heeft ruim 10 jaar geduurd, maar de muzikale vriendschap tussen de koning van de dansscene en de grootste hitmachine ter wereld is eindelijk officieel verzilverd. Martin Garrix en Ed Sheeran vonden elkaar in een hotelkamer op Ibiza en het resultaat is een anthem dat gebouwd is voor de allergrootste stadions en de warmste festivalzomers. De akoestische gitaar ontmoet de dikke mainstage synth en geloof me, deze wil je de hele dag op herhaling zetten. En dat is ook meteen de titel, Repeat It.
1: En dit is nieuw op Omroep Land van Kaak.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: In de Lambertuskerk aan het Kerkveld in Beers verzorgt ensemble Quint op maandag 25 mei 2026 een bijzonder mandolineconcert. Het optreden duurt van 2:30 tot 4:30. Het orkest bestaat uit 4 mandolines, 2 mandola's, 3 gitaren, een fluit en een contrabas. Het ensemble bestaat bijna 10 jaar en weet het publiek telkens opnieuw te verrassen met warme klanken van mandolinemuziek. Op het programma staan werken van onder andere Mozart, Purcell, Sibelius, Theodorakis, Paul Simon en Danny Coeur. Het concert belooft een sfeervolle muzikale middag te worden voor liefhebbers van klassiek en lichte muziek. Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei vormen de Lunetten en het Centrum van Graven het decor voor de Graafse Pinksterfeesten. 4 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, optredens, spelactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden. Op het programma staan onder andere de Grote Graafse Spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een gezellige kindermiddag en de populaire Grand Slam Party. Ook de traditionele zeskamp ontbreekt niet tijdens het feestweekend. De combinatie van kermis, live muziek en activiteiten zorgt ieder jaar opnieuw voor veel gezelligheid in Hartje Graven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een bestuurder raakte dinsdagavond gewond bij een eenzijdig ongeval op de Laag-Eindse dijk in Rijkenvoort. De auto raakte van de weg, ramde een lantaarnpaal en botste tegen een boom. Hulpdiensten verleenden assistentie en de weg was tijdelijk afgesloten. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Franse kanonnen L'Intrigant en Le Partisan zijn tijdelijk verwijderd van de Maaskade in Graven voor funderingsonderzoek door waterschap A en Maas. De kanonnen, die al eeuwenlang op deze locatie staan, zijn veilig opgeslagen en worden over enkele weken teruggeplaatst. Eerder verdwenen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar werden later teruggevonden. Syriza van Kesteren uit Kuik is opgepakt door het Israëlische leger, terwijl zij op de boot Zefiro zat, die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Een live-uitzending van haar actie via Instagram is niet gestart. De situatie van de opgepakte opvarenden is onduidelijk en de hulpactie lijkt te zijn beëindigd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Maastricht Airport is de vertraging 10 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum een kwartier. En op de A67 Venlo-Eindhoven tussen Zomeren en Knaalpunt Leenderheide 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Maandagavond presenteerde CDA, Team Lokaal en Pro op het gemeentehuis het nieuwe coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode. Het akkoord met de titel Vol vertrouwen vooruit is uiteindelijk relatief snel tot stand gekomen.
1: Ja, dat is zeker snel gegaan. En als je na zo'n verkiezingen tot een goed college moet komen, dan moet je daar toch de nodige gesprekken voor voeren. Maar je wil vooral goed luisteren naar wat de kiezer heeft gesproken. En daar wil je vooral ook iets mee doen bij de coalitievorming. Daarom hebben we ook met al die partijen goede gesprekken gevoerd. En ook Forum voor Democratie uitgenodigd voor een gesprek. Om te kijken of tot dezelfde uitgangspunten konden komen. Dan moet iedereen bereid zijn om wat water bij de wijn te doen om uiteindelijk tot een compromis te kunnen komen. We hebben natuurlijk ook gekeken naar de afgelopen periode. Met wie hebben we samengewerkt en hoe is dat onderling gegaan?
2: Ik denk dat we in dit college nog steeds best tegenstellingen hadden die we moesten overbruggen. En ik denk dat daar uiteindelijk een beleid uitkomt wat het hele land van Kuik aan kan spreken, van links tot rechts.
3: Ja, wat was het grootste pijnpunt in de coalitieonderhandelingen?
2: Nou, dat hebben we van tevoren naar buiten gebracht. Hè, dat we eerst in gesprek gingen over woningbouw en over landbouw. Daar lagen onze partijen in eerste instantie misschien wat verder uit elkaar. Maar daar hebben we juist dus ook goede afspraken over kunnen maken. En dingen bij elkaar kunnen brengen. Hè. Dus we kunnen zorgen voor een stukje balans.
3: Even dan naar de inhoud. 500 woningen per jaar met een overvol stroomnet. Is dat haalbaar?
1: Dat zal een enorme uitdaging worden. 4 jaar geleden stonden we ook bij de woningbouwopgave met 500 woningen per jaar. Ook dat was een enorme opgave. 40% meer dan de tien jaar daarvoor. Dus we willen in ieder geval zeker niet de ambitie naar beneden bijstellen. En dat we problemen tegen zullen komen of dingen die minder makkelijk lopen, dat zal zeker gebeuren. Maar als je jezelf niet uitdaagt, dan worden de woningen nooit gebouwd.
3: Dan bouwen in alle kernen. Ja. Dat zijn er 33 dus.
4: Ja, klopt. Ja, daar hebben we ook echt tijdens de coalitieonderhandelingen flink op ingezet. Dus dat er nu ook prioriteit gegeven wordt aan die kernen waar de aantallen tot nu toe niet gehaald zijn. Zodat we echt in alle kernen straks ook nieuwe woningen hebben. Dat is ons plan.
3: En dan ook met 30% sociale huur en 50% goedkope koop.
4: Ja, ook dat is in elke kern het uitgangspunt.
3: En dan zet de gemeente of de coalitie nu ook heel erg in op gezondheid. Is dat wel een taak van een lokaal bestuur?
2: Absoluut, ja. Uiteindelijk is het toch aan ons om problemen op te lossen waar Land van Kuikse inwoners last van hebben. En ik denk dat iedereen wil dat je kan opgroeien in een gezonde leefomgeving. Als gemeente geven we heel veel vergunningen af aan bedrijven, aan woningbouw. Je moet ervoor zorgen dat mensen kunnen leven op een plek die gezond is.
3: Jullie gaan nu de wethouder Financiën leveren. Ja. Dat is toch even de vraag, welke pijnlijke maatregelen of keuzes worden er vooruitgeschoven om de begroting van 2027 dan dicht te maken? Want het akkoord stelt dat er financiële uitdagingen zijn en dat indien nodig investeringen worden uitgesteld, aangepast of zelfs geschrapt.
4: Ja, we weten nog niet exact de hoogte van de financiële uitdagingen. Dus daar wachten we nog op. Er wordt nu allemaal bekeken van hoe ziet onze perspectiefnota eruit, hoe in de aanloop naar de begroting. Nou, als daaruit blijkt dat we inderdaad een tekort hebben voor de komende jaren, gaan we samen met de Raad in discussie van oké, waarop kunnen we bezuinigen. En dat gaan we niet als coalitie alleen doen, dat gaan we echt met de hele Raad doen.
3: Maar dat betekent nog steeds dat er pijnlijke keuzes kunnen.
4: Dat kan best voorkomen, ja. Ja.
3: En wie heeft het literaire pareltje Vol vertrouwen vooruit verzonnen?
2: Volgens mij kwam die uit het koken van het CDA, maar we vonden het allemaal een hele mooie titel.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen, nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege het toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren startte NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. De gemeente Schaag heeft een deel van een bedrijventerrein tot verboden gebied verklaard nadat er bij een grote brand asbest is vrijgekomen. Deze brand brak gisterochtend uit bij een autobedrijf en sloeg daarna over naar meerdere omliggende panden. Inwoners kregen via NL Alert het advies om alert te zijn op asbestdeeltjes op de grond of onder hun schoenen om verdere verspreiding van schadelijke stoffen te voorkomen. En Nederlanders zijn de afgelopen 10 jaar aanzienlijk minder voedsel gaan verspillen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. Volgens het Voedingscentrum is het een goede ontwikkeling en kijken mensen kritischer naar hun boodschappen en gaan ze bewuster om met de producten die ze in huis halen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De files zijn bijna opgelost. Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven bij Oorschot nog 10 minuten. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij knooppunt Leenderheide ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
2: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
3: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
6: posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
3: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
13: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs-kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
12: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
13: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 23 mei 2026 en zondag 24 mei 2026 staat Ledenakker volledig in het teken van het jaarlijkse Pinkstertoernooi aan de Ledenakkerstraat 25 in Ledenakker. Tijdens deze 68e editie komen jeugd- en seniorenteams in actie op volleybalvelden voor wedstrijden op uiteenlopende niveaus, van recreatief tot eredivisie. Op zaterdag zijn er naast de wedstrijden ook voetvolleybalactiviteiten, terwijl zondag het populaire TOB-toernooi centraal staat met maar liefst 128 teams, verdeeld over 32 velden. Ook bezoekers hoeven zich niet te vervelen dankzij kinderactiviteiten, een gezellig terras en de vernieuwde Pinkstertent. In de avonduren zorgen livebands en het bekende Schuurpaleis voor muziek en feest tot diep in de nacht. Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het Gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio. Voor liefhebbers van snuffelmarkten en rommelmarkten is dit de ideale gelegenheid om bijzondere vondsten te doen in een gezellige Brabantse sfeer nabij Graven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een bestuurder raakte dinsdagavond gewond bij een eenzijdig ongeval op de Laag-Eindse dijk in Rijkenvoort. De auto raakte van de weg, ramde een lantaarnpaal en botste tegen een boom. Hulpdiensten verleenden assistentie en de weg was tijdelijk afgesloten. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Franse kanonnen L'Intrigant en Le Partisan zijn tijdelijk verwijderd van de Maaskade in Grave voor funderingsonderzoek door waterschap A en Maas. De kanonnen, die al eeuwenlang op deze locatie staan, zijn veilig opgeslagen en worden over enkele weken teruggeplaatst. Eerder verdwenen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar werden later teruggevonden. Syriza van Kesteren uit Kuik is opgepakt door het Israëlische leger, terwijl zij op de boot Zefiro zat, die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Een live-uitzending van haar actie via Instagram is niet gestart. De situatie van de opgepakte opvarenden is onduidelijk en de hulpactie lijkt te zijn beëindigd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden.

0: DSV werd zondag kampioen in de vierde klasse. De wedstrijd tegen Middelsbeek werd overtuigend gewonnen. Het werd 4-1. Trainer Stef van Asten en speler Lars Veldpaus staan ons na de wedstrijd te woord. Stef, terug naar de derde klasse.
1: Ja, fantastisch. Fantastisch. Ook verdiend, uiteindelijk. Ja, emoties zijn nou nogal hoog. Maar we hebben het verdiend. Uiteindelijk hebben we de meeste punten gehaald. Ja, trots. Voor de club is het prachtig, maar ja, het is ook ons niveau, weet ik zeker. Dus ja, we gaan genieten.
0: Vandaag nog enige stress gehad, kampioenstress?
1: Nou ja, goed, in die eerste helft, van tevoren niet echt, want we wisten wat we wouden, wat ons plan was. Maar dat die wedstrijd gaat lopen, dan voel je 1-0 oké, maar dan blijft het spannend. Je weet dat Mil voor staat, dus, maar uiteindelijk maak je die 2-0 prachtig door Pieter. Ja, dan ga je steeds meer denken van het gaat gebeuren. Ja.
0: Uiteindelijk gebeurt het dus, en nu?
1: Ja, nu gaan we los, dan gaan we feesten. Ik denk dat de jongens wel wat gepland hebben. Ik heb er zelf niet mee bemoeid, maar dat gaat goed komen.
0: Lars, 2 doelpunten in de kampioenswedstrijd. Kan het nog mooier?
2: Ja, het had mij geen reet uitgemaakt wie ze had gemaakt vandaag. Echt niet. 3 puntjes. We wisten in de rust dat Mil 2-0 voor stond. We wisten dat we het zelf moesten doen. En dat je dan zo'n tweede helft krijgt. Met een afscheid voor Benjamin, ja, dat is niet te beschrijven. Niet te beschrijven.
0: Nou, de eerste helft aardig gelijk op. De tweede helft waren jullie toch wel de dominerende partij.
2: Ja, we wisten dat hun laatste tijd een goede reeks hadden met die nieuwe trainer. Er zat wel meer pit in. Dat was echt een moeilijk team. Ze staan 1 en laatste, vind ik ze totaal niet thuis horen. Nou, die tweede helft, de heren meester, klappen we eroverheen. En 4-0, ja, fantastisch. Beter kan niet.
0: Goed seizoen gedraaid verder.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik wel een beetje baal in het begin van die 8 gelijke spelen. Dat vond ik echt wel te veel. Op een gegeven moment liep Juliana er 5 weg. Hebben heel veel geluk gehad en dank naar Gates dat ze toen die punten pakte. Toen hadden we het weer in eigen hand. En vanaf toen zijn we erin gaan geloven. We hebben eigenlijk volgens mij 4-5 keer breide 0 gehouden. Vandaag helaas, in de laatste minuut krijg je hem tegen. Maar verder zijn we altijd blijven geloven. En zeker na vorige week dacht ik, ja, dan moet het zelf afmaken.
0: Bizarre wedstrijd vorige week.
2: Ja, dat was bizar. Maar we zijn wel de leukste. We hebben in deze groep best wel wat ervaring zitten die een aantal finales al heeft gespeeld. Dus we wisten dat zo'n pot... We wisten wat we konden verwachten. En dat je hem dan daar 1-0 wegsnoept, dat is heerlijk. Dat is echt, dat is top.
0: Nu genieten.
2: Ja, dan gaan we zeker genieten. Komt goed, dankjewel.
0: Succes.
2: Ja, dankjewel.

0: meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van Elst Containers, Bux Digital Agency, NL Werkt aan Werk en Van Keisteren. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het COBA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel, waardoor kwetsbare asielzoekers voorrang krijgen. Omdat er momenteel bijna 2300 asielzoekers verblijven, kan de veiligheid van de bewoners niet langer worden gegarandeerd. Het COBA stelt dat het zelden voorkomt dat er wordt overgegaan op zo'n gecontroleerde opvang. De laatste keer dat dit gebeurde was in september 2024. Na langdurig overleg in Brussel hebben de Europese Unie en de Verenigde Staten een nieuw handelsakkoord bereikt. Ze hebben tot ongeveer 2 uur vannacht bij elkaar gezeten om eruit te komen, nadat de Amerikaanse president Trump had gedreigd met de invoering van hoge importheffingen, dat meldt NOS. In de definitieve tekst van het akkoord zijn geen bepalingen opgenomen over Groenland. De EU streefde daar een toezegging dat de Verenigde Staten het eiland niet zullen innemen, maar over dit punt zijn geen afspraken gemaakt. De eerste 2 NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren start de NS met een proef van 1 jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwste auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Dan nog het weer. Veel bewolking vanochtend en ook een paar flinke buien. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog, maar het waait wel stevig door met windkracht 6 uit het zuidwesten. De temperatuur stijgt in de loop van de ochtend tot ongeveer 15 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Leenderheide en Maarhezen is de vertraging 1 kwartier. De oorzaak is een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Op de N3 Dordrecht-Papendrecht bij Papendrecht 10 minuten vertraging. En op de N280 Roermond-Weert voor de aansluiting met de A2 ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
3: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare. Een scheiding. Veranderende gezondheid. Of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet. En weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt. En jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
0: Hoogland van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: aan de Raadsingel 1 en duurt ongeveer 1,5 tot 2 uur. Tijdens de rondleiding vertellen gidsen uitgebreid over de rijke geschiedenis van Boksmeer. Zo komen de kloosters, de sigarenindustrie, zilversmeden, oude gemeentehuizen en de invloed van de Maas aan bod. Ook wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Boksmeer. Zowel inwoners als bezoekers ontdekken tijdens deze wandeling verrassende verhalen uit het verleden van de gemeente. Van donderdag 28 mei tot en met zondag 31 mei 2026 staan Vierlingsbeek in het teken van de Wandelvierdaagse. 4 dagen lang kunnen wandelaars genieten van routes door de omgeving met afstanden van 5, 10 en 15 kilometer. Start en finish zijn dagelijks bij het Griepensgebouw aan de Grote Straat 18A. De wandeltocht is geschikt voor jong en oud en trekt jaarlijks veel deelnemers uit de regio. Onderweg draait het niet alleen om bewegen, maar ook om gezelligheid en ontmoeting. Rondom het evenement worden bovendien verschillende activiteiten georganiseerd die zorgen voor extra sfeer tijdens deze sportieve dagen.
1: Omroep Land van Kaak, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een bestuurder raakte dinsdagavond gewond bij een eenzijdig ongeval op de Laag-Eindse dijk in Rijkenvoort. De auto raakte van de weg, ramde een lantaarnpaal en botste tegen een boom. Hulpdiensten verleenden assistentie en de weg was tijdelijk afgesloten. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Franse kanonnen L'Intrigant en Le Partisan zijn tijdelijk verwijderd van de Maaskade in Grave voor funderingsonderzoek door waterschap A. Maas. De kanonnen, die al eeuwenlang op deze locatie staan, worden veilig opgeslagen en keren over enkele weken terug. Eerder verdwenen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar werden later teruggevonden. Syriza van Kester uit Kuik is opgepakt door het Israëlische leger, terwijl ze op de boot Sefiro zat die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Een live-uitzending van haar actie via Instagram is niet gestart. De situatie van de opgepakte opvarende is momenteel onduidelijk. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Veel bewolking vanochtend en ook een paar buien en sommige kunnen stevig uitpakken. Aan zee wordt het in de tweede helft van de ochtend vrij zonnig en droog. Er staat een stevige wind, we hebben te maken met windkracht 6 uit het zuidwesten. En het wordt vandaag ongeveer zo'n 15 graden.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Ziggo, kanaal 1915 of 915. Zo.

0: Aan de telefoon Huub Tonen uit Boksmeer. Huub.
1: Eksters kraaien en gaaien. Terroristen zijn het. Ze moorden de kleine vogeltjes zoals roodborstjes en vinken uit. Daar moeten we wat aan doen. Want ze zeggen altijd dat de katten het doen. Maar die grote vogels, ze zorgen ervoor dat we straks geen kleine vogeltjes meer over hebben. Wat is jouw reactie erop?
2: Ja, daar zit de kern van waarheid in het verhaal. Maar katten zijn nog steeds de grootste boosdoeners. Die ruimen nog de meeste jonge vogels op. En eksters en kraaien en gaaien, die hebben inderdaad wel een slechte naam. Dat ze ook wel nestjes van jonge vogels uithalen. Dat gebeurt ook wel. Maar daar kunnen we ook zelf het een en ander aan doen. Door bijvoorbeeld geen stokjes bij de nestkasten te maken. De meeste mensen hebben een stokje voor dat gat zitten. Maar dat maakt het makkelijker voor de kraaien en voor de gaaien en voor de eksters.
1: Okay.
2: Om die vogels uit te halen.
1: Ik zie hier dat de vogelbescherming die zegt dat er zo'n 18 miljoen vogels per jaar opgegeten worden door katten. 18 miljoen.
2: Ja, dat zijn er heel veel. En in mijn beleving zouden dus die mensen die een kat hebben, gewoon in het broedseizoen. Ja, ze kunnen de beest natuurlijk niet binnenhouden. Dat is onmogelijk. Maar als zouden ze die kat een kattenbelletje aandoen, dan kan hij wel achter de vogels aanjagen. Maar dan hoort die vogel die kat aankomen en dan heb je nog de kans om te ontsnappen.
1: Ja.
2: En dat zou een hele goede en hele constructieve oplossing zijn.
3: Harry Styles bracht American Girls uit als tweede single van zijn vierde album Kiss All The Time, Disco Occasionally. De inspiratie kwam nadat Harry zijn drie beste vrienden met de Amerikaanse vrouwen zag trouwen. Dat zette hem aan tot denken over liefde, settelen en zijn eigen single bestaan. Op het album staat het nummer als track 2, wat typisch is voor een sterke single die meteen de toon moet zetten na de opener.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé-douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
3: Omroep Land van Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt.
5: Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep kwam om het leven vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar diepe onderwatergrotten. Daar deden ze onderzoek. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval. Het COA beperkt vanaf vandaag de toegang tot het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Door de extreme drukte krijgt niet elke asielzoeker nog een slaapplaats. De opvanglocatie pakt de controle terug en voert een streng toegangsbeleid in. De toelating gebeurt nu op basis van een kwetsbaarheidstoetsing. De eerste twee NS-veiligheidsmedewerkers beginnen vandaag op station Rotterdam Centraal met een wapenstok. Vanwege toenemende geweld tegen treinpersoneel in de afgelopen jaren startte NS met een proef van een jaar. In totaal doen 75 van de 680 medewerkers van de afdeling Veiligheid en Service aan deze proef mee. En studenten van het Delftse zonneautoteam presenteren vandaag hun nieuwe auto, de Nuna 13, waarmee ze voor het eerst deelnemen aan de zonnerace in Amerika. Het voertuig wijkt sterk af van de reguliere auto's omdat de motor in het achterwiel is geplaatst. Volgens de studenten is dit de meest efficiënte manier om kracht te leveren. De verwachting is dat fabrikanten van elektrische auto's deze techniek over 10 jaar zullen overnemen. Het weer nog. Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duurt al langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik naar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomersweer met volop zonneschijn. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
8: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Ik rijd graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.

Elizabeth Taylor is de nieuwe single van Taylor Swift en gaat over de druk van roem, liefde onder de spotlights en de vraag of een relatie dat allemaal kan overleven. Elizabeth Taylor wordt in de song neergezet als een soort showgirl-figuur. Glamoureus, beroemd en omgeven door drama.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint-Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio. Voor liefhebbers van snuffelmarkten en rommelmarkten is dit de ideale gelegenheid om bijzondere vondsten te doen in de gezellige Brabantse sfeer nabij Graven. De jaarlijkse Luizenmarkt in Vianen vindt plaats op maandag 25 mei 2026 aan de Fransenstraat 70 tot 72. Tussen 9:30 en 13:00 kunnen bezoekers op zoek naar meubels, boeken, speelgoed, elektrische apparaten, huisraad en nog veel meer tweedehands spullen. Om 11:00 begint bovendien een speciale veiling met bijzondere artikelen. Ook aan kinderen is gedacht met een springkussen en attracties voor verschillende leeftijden. Daarnaast draait het Rad van Fortuin volop met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit Kuik en omgeving. De entree bedraagt €2,50, terwijl kinderen onder de 12 gratis toegang hebben.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Een bestuurder raakte dinsdagavond gewond bij een eenzijdig ongeval op de Laag-Eindse dijk in Rijkenvoort. De auto raakte van de weg, ramde een lantaarnpaal en botste tegen een boom. Hulpdiensten verleenden assistentie en de weg was tijdelijk afgesloten. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Franse kanonnen L'Intrigant en Le Partisan zijn tijdelijk verwijderd van de Maaskade in Grave voor funderingsonderzoek door waterschap A. Maas. De kanonnen, die al eeuwenlang op deze locatie staan, worden veilig opgeslagen en keren over enkele weken terug. Eerder verdwenen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar werden later teruggevonden. Syriza van Kesteren uit Kuik is opgepakt door het Israëlische leger, terwijl ze op de boot Sefiro zat die hulpgoederen naar Gaza wilde brengen. Een live-uitzending van haar actie via Instagram is niet gestart. De situatie van de opgepakte opvarende is momenteel onduidelijk. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanochtend trekken wat buien over het land, maar vanmiddag klaart het op. De droge periode duurt al langer en de zon breekt steeds vaker door. Terwijl de zuidwestenwind langzaam gaat liggen, stijgt het kwik naar zo'n 16 tot lokaal 20 graden. Na vandaag schakelen we definitief over naar zomersweer met volop zonneschijn.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum een kwartier vertraging. De brug heeft daar even open gestaan. Op de A58 Breda-Eindhoven bij Oorschot 5 minuten oponthoud. En op de A76 Aken-Geleen bij Nutcentrum 20 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Maandagavond presenteerde CDA, Team Lokaal en Pro op het gemeentehuis het nieuwe coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode. Het akkoord met de titel Vol vertrouwen vooruit is uiteindelijk relatief snel tot stand gekomen.
1: Ja, dat is zeker snel gegaan. En als je na zo'n verkiezingen tot een goed college moet komen, dan moet je daar toch de nodige gesprekken voor voeren. Maar je wil vooral goed luisteren naar wat de kiezer heeft gesproken. En daar wil je vooral ook iets mee doen bij de coalitievorming. Daarom hebben we ook met al die partijen goede gesprekken gevoerd en ook Forum voor Democratie uitgenodigd voor een gesprek, om te kijken of we tot dezelfde uitgangspunten konden komen. Dan moet iedereen bereid zijn om wat water bij de wijn te doen, om uiteindelijk tot een compromis te kunnen komen. We hebben natuurlijk ook gekeken naar de afgelopen periode. Met wie hebben we samengewerkt en hoe is dat onderling gegaan?
2: Ik denk dat we in dit college nog steeds best tegenstellingen hadden die we moesten overbruggen. En ik denk dat daar uiteindelijk een beleid uitkomt wat het hele land van Kuik aan kan spreken, van links tot rechts.
3: Ja, wat was het grootste pijnpunt in de coalitieonderhandelingen?
2: Nou, dat hebben we van tevoren naar buiten gebracht. Hè, dat we eerst in gesprek gingen over woningbouw en over landbouw. Nou ja, daar lagen onze partijen in eerste instantie misschien wat verder uit elkaar. Maar daar hebben we juist dus ook goede afspraken over kunnen maken. En dingen bij elkaar kunnen brengen. Hè. Dus we kunnen zorgen voor een stukje balans.
3: Even dan naar de inhoud. 500 woningen per jaar met een overvol stroomnet. Is dat haalbaar?
1: Dat zal een enorme uitdaging worden. 4 jaar geleden stonden we ook bij de woningbouwopgave met 500 woningen per jaar. Ook dat was een enorme opgave. 40% meer dan de tien jaar daarvoor. Dus we willen in ieder geval zeker niet de ambitie naar beneden bijstellen. En dat we problemen tegen zullen komen of dingen die minder makkelijk lopen, dat zal zeker gebeuren. Maar als je jezelf niet uitdaagt, dan worden de woningen nooit gebouwd.
3: Dan bouwen in alle kernen. Ja. Dat zijn er 33 dus.
4: Ja, klopt. Ja, daar hebben we ook echt tijdens de coalitieonderhandelingen flink op ingezet. Dus dat er nu ook prioriteit gegeven wordt aan die kernen waar de aantallen tot nu toe niet gehaald zijn. Zodat we echt in alle kernen straks ook nieuwe woningen hebben. Dat is ons plan.
3: En dan ook met 30% sociale huur en 50% goedkope koop.
4: Ja, ook dat is in elke kern het uitgangspunt.
3: En dan zet de gemeente of de coalitie nu ook heel erg in op gezondheid. Is dat wel een taak van een lokaal bestuur?
2: Absoluut, ja. Uiteindelijk is het toch aan ons om problemen op te lossen waar Land van Kuikse inwoners last van hebben. En ik denk dat iedereen wil dat je kan opgroeien in een gezonde leefomgeving. Als gemeente geven we heel veel vergunningen af aan bedrijven, aan woningbouw. Je moet ervoor zorgen dat mensen kunnen leven op een plek die gezond is.
3: Jullie gaan nu de wethouder financiën leveren. Ja. Dus is toch even de vraag, welke pijnlijke maatregelen of keuzes worden er vooruitgeschoven om de begroting van 2027 dan dicht te maken? Want het akkoord stelt dat er financiële uitdagingen zijn en dat indien nodig investeringen worden uitgesteld, aangepast of zelfs geschrapt.
4: Ja, we weten nog niet exact de hoogte van de financiële uitdagingen. Dus daar wachten we nog op. Er wordt nu allemaal bekeken van hoe ziet onze perspectiefnota eruit, hoe in de aanloop naar de begroting. Nou, als daaruit blijkt dat we inderdaad een tekort hebben voor de komende jaren, gaan we samen met de Raad in discussie van oké, waarop kunnen we bezuinigen. En dat gaan we niet als coalitie alleen doen, dat gaan we echt met de hele Raad doen.
3: Maar dat betekent nog steeds dat er pijnlijke keuzes kunnen.
4: Dat kan best voorkomen, ja. Ja.
3: En wie heeft het literaire pareltje Vol vertrouwen vooruit verzonnen?
2: Volgens mij kwam die uit het koken van het CDA, maar we vonden het allemaal een hele mooie titel.
5: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: was just like a song when we were young.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Topbeveiliging, Makers, Bux Digital Agency en Werkcentrum Noordoost-Brabant. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
4: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
5: Ja.
6: Ja.
4: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
7: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers? DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
8: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
10: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Vakbond FNV kondigt een landelijke werkonderbreking in het openbaar vervoer aan. Later vandaag wordt bekend op welke dag die plaatsvindt. De bond protesteert tegen bezuinigingsplannen van het kabinet, zoals een hogere AOW-leeftijd en ingrepen in de WW en WIA. Volgens bestuurder Henri Jansen neemt de druk op werknemers al jaren toe, terwijl sociale bescherming juist wordt afgebouwd. Het Verenigd Koninkrijk versoepelt een aantal sancties op Russische olieproducten. Zo mag diesel en kerosine die uit Russische olie is geraffineerd weer worden ingevoerd. Ook worden enkele beperkingen op het vervoer van Russisch LNG versoepeld. De maatregelen zouden nodig zijn vanwege de hoge energieprijzen en verstoringen op de wereldmarkt. En op de Malediven zijn de laatste twee lichamen van de vijf omgekomen Italiaanse duikers geborgen. De groep bezweek vorige week donderdag tijdens een duiktocht naar ondiepe onderwatergrotten. Duikteams troffen de lichamen aan op zo'n 60 meter diepte. De autoriteiten op de Malediven hebben direct een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het fatale duikongeval. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Kelpen-Oler is de vertraging 10 minuten. Op de A58 Breda-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 10 minuten oponthoud door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. En op de A76 Aken-Geleen bij Nut Centrum 20 minuten vertraging door een ongeluk. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Uw
5: terras, oprit Vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
12: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
13: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei vormen de Lunetten en het Centrum van Graven het decor voor de Graafse Pinksterfeesten. 4 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, optredens, spelactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden. Op het programma staan onder andere de grote Graafse spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een gezellige kindermiddag en de populaire Grand Slam Party. Ook de traditionele zeskamp ontbreekt niet tijdens het feestweekend. De combinatie van kermis, live muziek en activiteiten zorgt ieder jaar opnieuw voor veel gezelligheid in Hartje Graven. De LGOG Historische Kring Maas en Niers organiseert op woensdag 27 mei in Gennep een bijzondere historische lezing aan de Picardi 36. Historicus Herman Jan van Kuik neemt bezoekers tijdens zijn voordracht het land van die van Kuik mee door ruim 2000 jaar geschiedenis van het land van Kuik. Tijdens de bijeenkomst komen bijzondere gebeurtenissen, historische ontwikkelingen en regionale verhalen aan bod die de geschiedenis van deze streek hebben gevormd. De lezing is bedoeld voor iedereen met belangstelling voor lokale geschiedenis en cultuur.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij Grave heeft woensdagochtend een frontale botsing plaatsgevonden op de N324. Een inzittende moest door de brandweer uit een auto worden geknipt en is naar het ziekenhuis gebracht. Twee ambulances arriveerden snel, maar één kreeg een lekke band. De weg naar Neder-Asselt is afgesloten. Een bestuurder raakte dinsdagavond gewond bij een eenzijdig ongeval op de Lageindse dijk in Rijkenvoort. De auto raakte van de weg, ramde een lantaarnpaal en botste tegen een boom. Hulpdiensten verleenden assistentie en de weg was tijdelijk afgesloten. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Franse kanonnen L'Intrigant en Le Partisan zijn tijdelijk verwijderd van de Maaskade in Grave voor funderingsonderzoek door waterschap AM Maas. De kanonnen, die al eeuwenlang op deze locatie staan, worden veilig opgeslagen en keren over enkele weken terug. Eerder verdwenen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar werden later teruggevonden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde

0: zover het streeknieuws op Omroep Lands van Kaak. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden.
2: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: DSV werd zondag kampioen in de vierde klasse. De wedstrijd tegen Middelsbeek werd overtuigend gewonnen. Het werd 4-1. Trainer Stef van Asten en speler Lars Veldpaus staan ons na de wedstrijd te woord. Stef, terug naar de derde klasse.
1: Ja, fantastisch. Ook verdiend, uiteindelijk. Ja, de emoties zijn nou nog wel hoog. Maar we hebben het verdiend. Uiteindelijk hebben we de meeste punten gehaald. Ja, trots. Voor de club is het prachtig. Maar ja, het is ook ons niveau, weet ik zeker. Dus we gaan genieten.
0: Vandaag nog enige stress gehad, kampioenstress?
1: Nou ja, goed, in die eerste helft, van tevoren niet echt. Want we wisten wat we wouden, wat ons plan was. Maar dat die wedstrijd gaat lopen, dan voel je 1-0 oké. Maar dan blijft het spannend, je weet dat Mil voor staat. Maar uiteindelijk maak je die 2-0, prachtig door Pieter. Ja, dan ga je steeds meer denken van het gaat gebeuren. Ja.
0: Uiteindelijk gebeurt het dus, en nu?
1: Ja, nu gaan we los. Dan gaan we feesten. Ik denk dat de jongens wel wat gepland hebben. Ik heb er zelf niet mee bemoeid, maar dat gaat goed komen.
0: Lars, 2 doelpunten in de kampioenswedstrijd. Kan het nog mooier?
2: Ja, het had mij geen reet uitgemaakt wie ze had gemaakt vandaag. Echt niet. 3 puntjes. We wisten in de rust dat Mil 2-0 voor stond. We wisten dat we het zelf moesten doen. Ja, en dat je dan zo'n tweede helft krijgt met een afscheid voor Benjamin. Ja, dat is niet te beschrijven.
0: Nou, de eerste helft aardig gelijk op. De tweede helft waren jullie toch wel de dominerende partij.
2: Ja, we wisten dat hun laatste tijd een goede reeks hadden met die nieuwe trainer. Er zat wel meer pit in. Dat was echt een moeilijk team. Ze staan één en laatste. Vind ik ze totaal niet thuis horen. Ja, die tweede helft, heren en meester, klappen we eroverheen. En 4-0, ja, fantastisch. Beter kan niet.
0: Goed seizoen gedraaid verder.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik wel een beetje baal in het begin van die 8 gelijke spelen. Dat vond ik echt wel te veel. Op een gegeven moment liep Juliana er 5 weg. Hebben heel veel geluk gehad en de dank naar Gates dat ze toen die punten pakte. Toen hadden we het weer in eigen hand. En vanaf toen zijn we erin gaan geloven. We hebben eigenlijk volgens mij 4-5 keer breide 0 gehouden. Vandaag helaas in de laatste minuut krijg je hem tegen. Maar verder zijn we altijd blijven geloven. En zeker na vorige week dacht ik, ja, dan moet het zelf afmaken.
0: Bizarre wedstrijd vorige week.
2: Ja, dat was bizar. Maar we zijn wel de leukste. We hebben in deze groep best wel wat ervaring zitten die een aantal finales al heeft gespeeld. Dus we wisten dat zo'n pot... We wisten wat we konden verwachten. En dat je dan daar 1-0 wegsnoept, dat is heerlijk. Dat is top.
0: Nu genieten.
2: Ja, dan gaan we zeker genieten. Komt goed, dankjewel.
0: Succes.
2: Ja, dankjewel.

met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie

0: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
2: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co. .nl.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website. Omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Twee BOA's van de NS in Rotterdam gaan vanaf vandaag op pad met een wapenstok. De proef duurt een jaar en geldt uiteindelijk voor 75 spoorboa's. Volgens de NS is de maatregel nodig omdat medewerkers vaker te maken krijgen met agressie en geweld. BOA's kregen vooraf een speciale training. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt de ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt, die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Het Verenigd Koninkrijk versoepelt een aantal sancties op Russische olieproducten. Zo mag diesel en kerosine die uit Russische olie is geraffineerd weer worden ingevoerd. Ook worden enkele beperkingen op het vervoer van Russisch LNG versoepeld. De maatregelen zouden nodig zijn vanwege de hoge energieprijzen en verstoringen op de wereldmarkt. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 Breda-Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West 5 minuten oponthoud. De andere kant op bij Ulfhout 5 minuten. En op de N3 Dordrecht-Papendrecht bij Papendrecht ook 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top, vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
11: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
12: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: De jaarlijkse Luizenmarkt in Vianen vindt plaats op maandag 25 mei 2026 aan de Fransenstraat 70 tot 72. Tussen 9:30 en 13:00 kunnen bezoekers op zoek naar meubels, boeken, speelgoed, elektrische apparaten, huisraad en nog veel meer tweedehands spullen. Om 11:00 begint bovendien een speciale veiling met bijzondere artikelen. Ook aan kinderen is gedacht met een springkussen en attracties voor verschillende leeftijden. Daarnaast draait het Rad van Fortuin volop met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit Kuik en omgeving. De entree bedraagt €2,50, terwijl kinderen onder de 12 gratis toegang hebben. Modelvliegclub Columbia in Boxmeer houdt op maandag 25 mei 2026 een open dag met vliegshow aan de Waterleidingstraat 145. Van 12 tot 4 kunnen bezoekers genieten van indrukwekkende demonstraties met uiteenlopende modelvliegtuigen. Er vliegen elegante zweefmodellen, snelle jets en grote schaalmodellen door de lucht, bestuurd door zowel clubleden als nationale en internationale gastvliegers. Tijdens demonstraties staan techniek, precisie en vliegkunst centraal. Daarnaast kunnen geïnteresseerden bij de informatiestands alles ontdekken over het bouwen en besturen van modelvliegtuigen en over de mogelijkheden om zelf actief lid te worden van de vereniging.
1: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij Grave heeft woensdagochtend een frontale botsing plaatsgevonden op de N324. Een inzittende moest door de brandweer uit een auto worden geknipt en is naar het ziekenhuis gebracht. Twee ambulances arriveerden snel, maar één kreeg een lekke band. De weg naar Neder-Asselt is afgesloten. Een bestuurder raakte dinsdagavond gewond bij een eenzijdig ongeval op de Lageindse dijk in Rijkenvoort. De auto raakte van de weg, ramde een lantaarnpaal en botste tegen een boom. Hulpdiensten verleenden assistentie en de weg was tijdelijk afgesloten. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Franse kanonnen L'Intrigant en Le Partisan zijn tijdelijk verwijderd van de Maaskade in Grave voor funderingsonderzoek door waterschap AM Maas. De kanonnen, die al eeuwenlang op deze locatie staan, worden veilig opgeslagen en keren over enkele weken terug. Eerder verdwenen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar werden later teruggevonden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Aan de telefoon Huub Tonen uit Boksmeer. Huub. Eksters kraaien en gaaien. Terroristen zijn het. Ze moorden de kleine vogeltjes zoals roodborstjes en vinken uit. Daar moeten we wat aan doen. Want ze zeggen altijd dat de katten het doen. Maar die grote vogels, ze zorgen ervoor dat we straks geen kleine vogeltjes meer over hebben. Wat is jouw reactie erop?
1: Ja, daar zit de kern van waarheid in het verhaal. Maar katten zijn nog steeds de grootste boosdoeners. Die ruimen nog de meeste jonge vogels op. En eksters en kraaien en gaaien, die hebben inderdaad wel een slechte naam. Dat ze ook willen nestjes van jonge vogels uithalen. Dat gebeurt ook wel. Maar daar kunnen we ook zelf het een en ander aan doen. Door bijvoorbeeld geen stokjes bij de nestkasten te maken. De meeste mensen hebben een stokje voor dat gat zitten. Maar dat maakt het makkelijker voor de kraaien en voor de gaaien en voor de eksters.
0: Okay.
1: Om die vogels uit te halen.
0: Ik zie hier dat de vogelbescherming die zegt dat er zo'n 18 miljoen vogels per jaar opgegeten worden door katten. 18 miljoen.
1: Ja, dat zijn er heel veel. En in mijn beleving zou dus die mensen die een kat hebben, gewoon in het broedseizoen. Ja, ze kunnen de beest natuurlijk niet binnenhouden. Dat is onmogelijk. Maar als zouden ze die kat een kattenbelletje aandoen, dan kan hij wel achter de vogels aanjagen, maar dan hoort die vogel die kat aankomen en dan heb je nog de kans om te ontsnappen.
0: Ja.
1: En dat zou een hele goede en hele constructieve oplossing zijn.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
3: Kensington bracht Living For uit als nieuwe single, het eerste losse nummer na hun album First Rodeo met de nieuwe Amerikaanse zanger Jason Dowd. Volgens de band gaat het nummer over dromen najagen, ambitie en ergens echt voor leven. Niet op de automatische piloot, maar kiezen voor wat je belangrijk vindt.
2: Nieuwe muziek, nu op Omroep Land van Kuik.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Volgens de NOS blijkt dat bij lokale protesten tegen asielopvang in ongeveer 4 op de 10 gevallen mensen van buiten de betreffende gemeente worden aangehouden. De politie ziet dat sommige demonstraties worden beïnvloed door groepen als Defend Netherlands en het netwerk Identitair Verzet. Burgemeesters waarschuwen dat een deel van de buitenstaanders komt om onrust te veroorzaken. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Rabobank en ABN AMRO sluiten zich aan bij een Europees bankenconsortium voor de ontwikkeling van een euro stablecoin, meldt ANP. De digitale munt moet een Europees alternatief bieden voor de door de VS gedomineerde markt. In totaal werken 37 financiële instellingen samen aan de cryptomunt, die gekoppeld wordt aan de waarde van de euro. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Utrecht-Den Bosch. Bij knooppunt Empel is de vertraging een kwartier door een bus met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
8: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja.
11: Ja.
9: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
12: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
13: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
10: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
11: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Rijntjesbloemen, JS Sustainable Consultancy en Innotherm. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
14: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
15: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Ze hebben alles gezien, alles overleefd en ze weigeren om gas terug te nemen. De Rolling Stones laten met hun nieuwe single In The Stars horen dat rock'n'roll simpelweg geen houdbaarheidsdatum heeft. Mick, Keith en Ronnie nemen je mee naar de stratosfeer met een sound die onmiskenbaar Stones is. Gruisig, energiek, met een groove waar je onmogelijk bij stil kunt blijven zitten. We bewijzen het maar weer eens. Sommigen worden ouder, maar de echte legendes blijven voor altijd schitteren.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: In de Lambertuskerk aan het Kerkveld in Beers verzorgt ensemble Quint op maandag 25 mei 2026 een bijzonder mandolineconcert. Het optreden duurt van 2:30 tot 16:30. Het orkest bestaat uit 4 mandolines, 2 mandola's, 3 gitaren, een fluit en een contrabas. Het ensemble bestaat bijna 10 jaar en weet het publiek telkens opnieuw te verrassen met warme klanken van mandolinemuziek. Op het programma staan werken van onder andere Mozart, Purcell, Sibelius, Theodorakis, Paul Simon en Lenny Koer. Het concert belooft een sfeervolle muzikale middag te worden voor liefhebbers van klassiek en lichte muziek. Van vrijdag 22 mei tot en met maandag 25 mei vormen de Lunetten en het Centrum van Grave het decor voor de Graafse Pinksterfeesten. 4 dagen lang kunnen bezoekers genieten van muziek, optredens, spelactiviteiten en entertainment voor alle leeftijden. Op het programma staan onder andere de grote Graafse spelshow, Graven Zingt Hollands, Graven Got Talent, een gezellige kindermiddag en de populaire Grand Slam Party. Ook de traditionele zeskamp ontbreekt niet tijdens het feestweekend. De combinatie van kermis, live muziek en activiteiten zorgt ieder jaar opnieuw voor veel gezelligheid in Hartje Graven.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij Gave heeft woensdagochtend een frontale botsing plaatsgevonden op de N324. Een inzittende moest door de brandweer uit een auto worden geknipt en is naar het ziekenhuis gebracht. Twee ambulances arriveerden snel, maar één kreeg een lekke band. De weg naar Neder-Asselt is afgesloten. Een bestuurder raakte dinsdagavond gewond bij een eenzijdig ongeval op de Lageindse dijk in Rijkenvoort. De auto raakte van de weg, ramde een lantaarnpaal en botste tegen een boom. Hulpdiensten verleenden assistentie en de weg was tijdelijk afgesloten. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De Franse kanonnen L'Intrigant en Le Partisan zijn tijdelijk verwijderd van de Maaskade in Grave voor funderingsonderzoek door waterschap AM Maas. De kanonnen, die al eeuwenlang op deze locatie staan, worden veilig opgeslagen en keren over enkele weken terug. Eerder verdwenen ze tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar werden later teruggevonden. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Geldermalsen en knooppunt Empel nu 20 minuten vertraging. Door bergingswerk is de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik. Erbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 31196.

0: Maandagavond presenteerde CDA, Team Lokaal en Pro op het gemeentehuis het nieuwe coalitieakkoord voor de komende bestuursperiode. Het akkoord met de titel Vol vertrouwen vooruit is uiteindelijk relatief snel tot stand gekomen.
1: Ja, dat is zeker snel gegaan. En als je na zo'n verkiezingen tot een goed college moet komen, dan moet je daar toch de nodige gesprekken voor voeren. Maar je wil vooral goed luisteren naar wat want de kiezer heeft gesproken. En daar wil je vooral ook iets mee doen bij de coalitievorming. Daarom hebben we ook met al die partijen goede gesprekken gevoerd en ook Forum voor Democratie uitgenodigd voor een gesprek, om te kijken of we tot dezelfde uitgangspunten konden komen. Dan moet iedereen bereid zijn om wat water bij de wijn te doen, om uiteindelijk tot een compromis te kunnen komen. We hebben natuurlijk ook gekeken naar de afgelopen periode. God, met wie hebben we samengewerkt en hoe is dat onderling gegaan?
2: Ik denk dat we in dit college nog steeds best tegenstellingen hadden die we moesten overbruggen. En ik denk dat daar uiteindelijk een beleid uitkomt wat het hele land van Kuiken aan kan spreken, van links tot rechts.
3: Ja, wat was het grootste pijnpunt in de coalitieonderhandelingen?
2: Nou, dat hebben we van tevoren naar buiten gebracht. Hè, dat we eerst in gesprek gingen over woningbouw en over landbouw. Nou ja, daar lagen onze partijen in eerste instantie misschien wat verder uit elkaar. Maar daar hebben we juist dus ook goede afspraken over kunnen maken. En dingen bij elkaar kunnen brengen. Hè. Dus we kunnen zorgen voor een stukje balans.
3: Even dan naar de inhoud. 500 woningen per jaar met een overvol stroomnet. Is dat haalbaar?
1: Dat zal een enorme uitdaging worden. 4 jaar geleden stonden we ook bij de woningbouwopgave met 500 woningen per jaar. Ook dat was een enorme opgave. 40% meer dan de tien jaar daarvoor. Dus we willen in ieder geval zeker niet de ambitie naar beneden bijstellen. En dat we problemen tegen zullen komen of dingen die minder makkelijk lopen, dat zal zeker gebeuren. Maar als je jezelf niet uitdaagt, dan worden de woningen nooit gebouwd.
3: Dan bouwen in alle kernen. Ja. Dat zijn er 33 dus.
4: Ja, klopt. Ja, daar hebben we ook echt tijdens de coalitieonderhandelingen flink op ingezet. Dus dat er nu ook prioriteit gegeven wordt aan die kernen waar de aantallen tot nu toe niet gehaald zijn. Zodat we echt in alle kernen straks ook nieuwe woningen hebben. Dat is ons plan.
3: En dan ook met 30% sociale huur en 50% goedkope koop.
4: Ja, ook dat is in elke kern het uitgangspunt.
3: En dan zet de gemeente of de coalitie nu ook heel erg in op gezondheid. Is dat wel een taak van een lokaal bestuur?
2: Absoluut, ja. Uiteindelijk is het toch aan ons om problemen op te lossen waar Land van Kuikse inwoners last van hebben. En ik denk dat iedereen wil dat je kan opgroeien in een gezonde leefomgeving. Als gemeente geven we heel veel vergunningen af aan bedrijven, aan woningbouw. Je moet ervoor zorgen dat mensen kunnen leven op een plek die gezond is.
3: Jullie gaan nu de wethouder financiën leveren. Dat is toch even de vraag, welke pijnlijke maatregelen of keuzes worden er vooruitgeschoven om de begroting van 2027 dan dicht te maken? Want het akkoord stelt dat er financiële uitdagingen zijn en dat indien nodig investeringen worden uitgesteld, aangepast of zelfs geschrapt.
4: Ja, we weten nog niet exact de hoogte van de financiële uitdagingen. Dus daar wachten we nog op. Er wordt nu allemaal bekeken van hoe ziet onze perspectiefnota eruit, hoe in de aanloop naar de begroting. Nou, als daaruit blijkt dat we inderdaad een tekort hebben voor de komende jaren, gaan we samen met de Raad in discussie van oké, waarop kunnen we bezuinigen. Dat gaan we niet als coalitie alleen doen, dat gaan we echt met de hele Raad doen.
3: Maar dat betekent nog steeds dat er pijnlijke keuzes kunnen.
4: Dat kan best voorkomen, ja. Ja.
3: En wie heeft het literaire pareltje Vol vertrouwen vooruit verzonnen?
2: Volgens mij kwam die uit het koken van het CDA, maar we vonden het allemaal een hele mooie titel.

bij Omroep Land van Kuik. Hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. In het Friese Veenwouden is brand uitgebroken in een loods van dierenpark Sanjusso. Daarbij zijn meerdere dieren omgekomen. Een deel kon worden gered. In de loods zaten kleine dieren zoals schapen, konijnen en cavia's. Voor het gebied is een NL-alert verstuurd vanwege rookontwikkeling. De brandweer bestrijdt het vuur met meerdere korpsen. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. De Algemene Rekenkamer is kritisch op het ministerie van Defensie. Volgens de Rekenkamer is bij 4,4 miljard euro aan uitgaven onduidelijk of de juiste procedures zijn gevolgd. Door wereldwijde spanningen kocht Defensie sneller materieel in, vaak via uitzonderingsregels. Ook de beveiliging van militaire terreinen blijft volgens de Rekenkamer onvoldoende op orde. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Viel in het zuiden van het land op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Geldermals en knooppunt Empel staat 14 kilometer. Door bergingswerk heb je een half uur vertraging. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
7: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
6: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijdt met een T.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
10: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert... of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet... en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
11: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom... is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras... volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat... met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
12: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
13: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Instalqueur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
12: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op zaterdag 23 mei 2026 en zondag 24 mei 2026 staat Ledenakker volledig in het teken van het jaarlijkse Pinkstertoernooi aan de Ledenakkerstraat 25 in Ledenakker. Tijdens deze 68e editie komen jeugd- en seniorenteams in actie op volleybalvelden voor wedstrijden op uiteenlopende niveaus, van recreatief tot eredivisie. Op zaterdag zijn er naast de wedstrijden ook voetvolleybalactiviteiten, terwijl zondag het populaire TOB-toernooi centraal staat met maar liefst 128 teams, verdeeld over 32 velden. Ook bezoekers hoeven zich niet te vervelen dankzij kinderactiviteiten, een gezellig terras en de vernieuwde Pinkstertent. In de avonduren zorgen livebands en het bekende Schuurpaleis voor muziek en feest tot diep in de nacht. Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint-Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het Gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio. Voor liefhebbers van snuffelmarkten en rommelmarkten is dit de ideale gelegenheid om bijzondere vondsten te doen in een gezellige Brabantse sfeer nabij Graven.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De tijdelijke onderwijslocatie voor nieuwkomersleerlingen wordt Merlet Mill in plaats van Metameer Stevensbeek. Dit besluit volgde na overleg tussen het schoolbestuur en de scholen. De keuze viel op Merlet Mill vanwege de beschikbare ruimte en faciliteiten. Communicatie over de verplaatsing werd als laat ervaren door betrokkenen. Bij Grave heeft woensdagochtend een frontale botsing plaatsgevonden op de N324, waarbij twee auto's betrokken waren. Een inzittende moest door de brandweer uit een voertuig worden geknipt en is naar het ziekenhuis gebracht. De weg naar Nederasselt is afgesloten. Een ambulance kreeg een lekke band, maar kon met hulp verder. Een bestuurder raakte dinsdagavond gewond bij een eenzijdig ongeval op de Laagijnse dijk in Rijkenvoort. De auto raakte van de weg, ramde een lantaarnpaal en botste tegen een boom. Hulpdiensten verleenden assistentie en de weg was tijdelijk afgesloten. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. A58 van Bergen-op-Zoom naar Breda tussen Heerde en Roosendaal doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief.

snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: PSV werd zondag kampioen in de vierde klasse. De wedstrijd tegen Middelsbeek werd overtuigend gewonnen. Het werd 4-1. Trainer Stef van Asten en speler Lars Veldpaus staan ons na de wedstrijd te woord. Stef, terug naar de derde klasse.
1: Ja, fantastisch. Ook verdiend, uiteindelijk. Ja, de emoties zijn nou nog wel hoog. Maar we hebben het verdiend. Uiteindelijk hebben we de meeste punten gehaald. Ja, trots. Voor de club is het prachtig. Maar ja, het is ook ons niveau, weet ik zeker. Dus ja, we gaan genieten.
0: Vandaag nog enige stress gehad? Kampioenstress?
1: Nou ja, goed, in die eerste helft, van tevoren niet echt. Want we wisten wat we wouden, wat ons plan was. Maar dat die wedstrijd gaat lopen, dan voel je 1-0 oké. Maar dan blijft het spannend. Je weet dat Mil voor staat. Dus, maar uiteindelijk maak je die 2-0 prachtig door Pieter. Ja, dan ga je steeds meer denken van het gaat gebeuren. Ja.
0: Uiteindelijk gebeurt het dus. En nu?
1: Ja, nu gaan we los. Dan gaan we feesten. Ik denk dat de jongens wel wat gepland hebben. Ik heb er zelf niet mee bemoeid, maar dat gaat goed komen.
0: Lars, 2 doelpunten in de kampioenswedstrijd. Kan het nog mooier?
2: Ja, het had mij geen reet uitgemaakt wie ze had gemaakt vandaag. Echt niet. 3 puntjes. We wisten in de rust dat Mil 2-0 voor stond. We wisten dat we het zelf moesten doen. Ja, en dat je dan zo'n tweede helft krijgt. Met een afscheid voor Benjamin. Ja, dat is niet te beschrijven.
0: Nou, de eerste helft aardig gelijk op. De tweede helft waren jullie toch wel de dominerende partij.
2: Ja, we wisten dat hun laatste tijd een goede reeks hadden met die nieuwe trainer. Er zat wel meer pit in. Dat was echt een moeilijk team. Ze staan één en laatste. Vind ik ze totaal niet thuis horen. Maar die tweede helft, heren en meester, klappen we eroverheen. En 4-0, ja, fantastisch. Beter kan niet.
0: Goed seizoen gedraaid verder.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik wel een beetje baal in het begin van die 8 gelijke spelen. Dat vond ik echt wel te veel. Op een gegeven moment liep Juliana er 5 weg. Hebben heel veel geluk gehad en dank naar Gates dat ze toen die punten pakte. Toen hadden we het weer in eigen hand. En vanaf toen zijn we erin gaan geloven. We hebben eigenlijk volgens mij 4-5 keer breide 0 gehouden. Vandaag helaas in de laatste minuut krijg je hem tegen. Maar verder zijn we altijd blijven geloven. En zeker na vorige week dacht ik, ja, dan moet het zelf afmaken.
0: Bizarre wedstrijd vorige week.
2: Ja, dat was bizar. Maar we zijn wel de leukste. We hebben in deze groep best wel wat ervaring zitten die een aantal finales al heeft gespeeld. Dus we wisten dat zo'n pot... We wisten wat we konden verwachten. En dat je hem dan daar 1-0 wegsnoept, dat is heerlijk. Dat is top.
0: Nu genieten.
2: Ja, dan gaan we zeker genieten. Komt goed, dankjewel.
0: Succes.
2: Ja, dankjewel.
3: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf
3: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
6: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Volgens minister Eleanor Buchholz O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Jozef Leidekkers, de vader van Bolle Jos, is vandaag vrijgesproken van het witwassen van een horloge met een waarde van 110.000 euro. De rechtbank in Rotterdam oordeelt dat niet is bewezen dat het Patek Philippe horloge van zijn zoon Jos Leidekkers afkomstig is. Het OM eiste 7 maanden cel. Volgens de rechter geldt bij twijfel vrijspraak. Bij het OM bestond het vermoeden dat het horloge met drugsgeld is gekocht. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. De Europese Commissie meldt dat Oekraïne een eerste deel van de EU-lening ontvangt. Het gaat om een bedrag van 3,2 miljard van de in totaal 90 miljard euro. De lening is bedoeld voor 2026 en 2027 en werd eerder geblokkeerd door Hongarije. De financiering is bedoeld als steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. Dan hebben we nog het weer. In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nu 70 kilometer file. De meeste leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Op de A27 naar Breda ben je echter 10 minuten extra kwijt tussen Noorderloos en Werkendam. En dat geldt ook voor de A59 Zierikzee Den Bosch tussen Maden en Waspik. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Lux Electro, Opticool Airco-systemen, Platform Veilig Ondernemen en Exciting Events. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
10: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
11: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LWC.

0: Jackson. Ditmaal de live-uitvoering van The Bug. De Dire Straits hoorde je hier op je radio. Mark Knopfler en zijn band. Gezellige muziek op je radio. En daarmee komen we in een nieuwe aflevering terecht van de afslag LVC. Dat doen we dus tot aan de klok van 6 uur. Het is trouwens vandaag 20 mei 2026. Het is woensdag, hè? En je hebt het straks al gehoord in het reclameblok. Morgen dan gaat het gebeuren, hè? Morgen dan hebben we de mega-expo. Die vindt dan plaats in Kuik bij Van der Valk. En ook Omroep Land van Kuik is daar aanwezig. Dus je kan gewoon even langskomen als je toch bezig bent met netwerken en ja, domi-bouwen, zeg maar. Het is tenslotte donderdagmiddag morgen. Dan kan je zeggen van, goh, ik ga even bij Omroep Land van Kuik even buurten. Een soort van aapjes kijken, maar dan voor de radio, zeg maar. Dat gaat morgen ook gebeuren. Wat gaan we de komende 2 uur doen? Nou, we hebben de agenda voor je. Het streeknieuws natuurlijk, gebruikelijke ingrediënten. Hè? De beurs rond 10 voor 6. We gaan het er nog eventjes hebben over sport tegen 10 voor 5. En dat heeft te maken met een jubileum van een voetbalclub. Daarover zometeen meer. Voor de rest heel veel goede muziek. Dus doe lekker mee. Dit is afslag LVC.
1: Jan Beben. Loodst je door de files.
2: En snel naar huis.
1: Dit is afslag LVC.

0: Het is eigenlijk een soort van verrekt interessante plaat. Kijk of dat meneer Van Brachter vanavond is trouwens met zijn verrekt interessante plaat. Dat zou leuk zijn. Dit was in ieder geval een hele mooie disco classic. Je hebt geluisterd naar Liquid Gold en Dance Yourself Dizzy. Ja, dat zijn van die activiteiten die je inderdaad op de zaterdagavond of op de vrijdagavond of gewoon je hele weekend wel kan doen natuurlijk. Hè. Nu moeten we nog even opletten, namelijk op het verkeer. Want op de A12, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen de grensovergang met Duitsland en knooppunt Oud-Dijk, of eigenlijk de andere richting uit natuurlijk. En op de A50 heb je 2 kilometer stilstaan tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. 2 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En op de A73 komen we dan tot slot. Daar heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit... Nou, dat klinkt ook goed. Afrit Roermond en de Roertunnel, zo was die.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
0: Nou, pak even je IKEA-meubilair en smijt het lekker gezellig door het raam. Hoor je hem? Je lampen er ook achteraan. Helemaal goed. We gaan naar Edward Sharp en de Magnetic Zeros. Ja, die hebben ze bij IKEA ook veel. Magneten voor op de koelkast, hè. En voor op je whiteboard en zo. Dit is...

0: Well, there's something I never told you about that night.
1: Why did you tell me?
0: While you were sitting in the back seat smoking a cigarette you thought was gonna be your last, I was falling deep, deeply in love with you. And I never told you till this.
2: Yeah, blah, blah, blah, yada, yada, yada, yada. Even terug te komen op dat IKEA-intro waar ik het net over had. Hè? Je krijgt er ook altijd van die mails met Zweedse woorden erbij. Om je een beetje Zweeds te leren. Tak, als dankjewel en hoera als je pakketjes bezorgt. Ik ken er nog eentje. Toilet.
3: Onderweg naar huis?
4: Of moet je juist nog gaan werken? Neem de juiste afslag. Afslag LVC op Omroep Land van Kuik.

0: Matthew Wheeler en Break My Strike worden hier in Afslag LVC. Lekkere muziek onderweg van het allerlei decennia waarin mooie muziek werd gemaakt. We gaan eventjes naar het, de agenda van het Land van Kuik. Die hebben we natuurlijk ook bij ons. Ja.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op maandag 25 mei 2026 organiseert Sint-Antonis Abtgilde in Escharen weer de jaarlijkse kofferbakverkoop op het Gildeterrein aan de Beerse Maasweg 3. Van 8 tot 3 kunnen bezoekers rustig langs tientallen kraampjes en auto's struinen op zoek naar koopjes, curiosa en tweedehands spullen. De organisatie verwacht opnieuw een goed gevuld terrein met veel deelnemers uit de regio. Voor liefhebbers van snuffelmarkten en rommelmarkten is dit de ideale gelegenheid om bijzondere vondsten te doen in de gezellige Brabantse sfeer nabij Graven. De jaarlijkse Luizenmarkt in Vianen vindt plaats op maandag 25 mei 2026 aan de Fransenstraat 70 tot 72. Tussen 9:30 en 13:00 kunnen bezoekers op zoek naar meubels, boeken, speelgoed, elektrische apparaten, huisraad en nog veel meer tweedehands spullen. Om 11:00 begint bovendien een speciale veiling met bijzondere artikelen. Ook aan kinderen is gedacht met een springkussen en attracties voor verschillende leeftijden. Daarnaast draait het Rad van Fortuin volop met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit Kuik en omgeving. De entree bedraagt €2,50, terwijl kinderen onder de 12 gratis toegang hebben.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

Pretend van Elvin Stardust was dit. Ja, je kan van alles zijn of je voorstellen of bereiken als je het je maar kan voorstellen. Pretend dus op je radio. Nummer 1 hitje was het ook, hè, in de jaren 80. Hartstikke leuk. We gaan zo meteen al naar het streeknieuws van 4:30. En dan kijken we ook even naar de verkeerssituatie en het weer natuurlijk. Maar eerst nog even een prachtige plaat. Een mooie ballad eigenlijk wel, kunnen we zeggen. Vandenberg, oftewel Van den Berg, kan je ook zeggen. Met Burning Heart.

0: Vandenberg op je radio en Burning Heart, zo heette die inderdaad. We gaan naar het streeknieuws van 16:30, lieve mensen.
1: In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden.
0: Ja, en toen was ik. Dat was mijn schuld ook. Wacht, dat gaan we even opnieuw doen. Even kijken. Nou, dan doen we streeknieuws. Moeten we even opnieuw klaarzetten, mensen. Ja, zo gaan die dingen. Dan doen we nu eerst eventjes de verkeersinformatie. Daar hebben we nou toch al het muziekje voor. Nou, dat ging goed. Ik drukte te snel op een knopje. Dubbelklik is niet altijd even goed in de studio. A12, 2 kilometer stilstaand verkeer tussen de grensovergang met Duitsland en knooppunt Oud-Dijk. Dan op de A50 trap je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. Dan gaan we naar de A73, daar heb je 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Roermond en de Roertunnel. En dat zijn ze voor nu. En dan gaan we nu naar het streeknieuws van 16:30.
2: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De tijdelijke onderwijslocatie voor nieuwkomersleerlingen wordt Merlet Mil in plaats van Metameer Stevensbeek. Dit besluit volgde na overleg tussen het schoolbestuur en de scholen. De keuze viel op Merlet Mil vanwege de beschikbare ruimte en faciliteiten. Communicatie over de verplaatsing werd als laat ervaren door betrokkenen. Bij Graven heeft woensdagochtend een frontale botsing plaatsgevonden op de N324, waarbij 2 auto's betrokken waren. Een inzittende moest door de brandweer uit een voertuig worden geknipt en is naar het ziekenhuis gebracht. De weg naar Nederasselt is afgesloten. Een ambulance kreeg een lekke band, maar kon met hulp verder. Een bestuurder raakte dinsdagavond gewond bij een eenzijdig ongeval op de Laagrijnse dijk in Rijkenvoort. De auto raakte van de weg, ramde een lantaarnpaal en botste tegen een boom. Hulpdiensten verleenden assistentie en de weg was tijdelijk afgesloten. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: In het oosten eerst nog buien, die trekken in de loop van de middag weg. Daarna komt op veel plaatsen de zon tevoorschijn. Er staat een matige, aan zee krachtige zuidwestenwind. Het is zo'n 17 graden.
4: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij.

Wahib en Luna. En In Je Bed heet die. Ja, inderdaad, dan lig ik in je bed. Goed, zo heet het plaatje. Je kan ook bij ergens liggen, dat is hot, hè. Dit is Afslag LVC hier bij Omroep Brand van Kuik tot aan de klok van 6 uur. En dit is Road 4 op je radio. En Cuddly Toy, oftewel, ja, knuffelbeestje, hè, is dan de Nederlandse vertaling. Ook leuk, ze hebben er een liedje over gemaakt. Laten we luisteren.

77, een echte radioplaat. Patricia Pai uit haar disco-periode, zeg maar. And Who's That Lady With My Man? Ze zong trouwens ook veel liedjes in, jingles in, moet ik zeggen. Voor Veronica bijvoorbeeld in de zeezendertijd. Waaronder ook een jingeltje op deze muziek. Dit is trouwens het origineel wel. Hier is Dusty Springfield en Summer Is Over.

0: koptelefoon er even wat zachter. And it looks like the summer is over. Kan jij hier ook zo van genieten? Nou, ik wel hoor. Dusty Springfield en Summer is Over uit 1964. En voor de verzamelaars onder ons, zij kwam van het album A Girl Called Dusty. Prachtige plaat van Dusty Springfield. Wel muziek voor oude mensen, maar die draaien we ook graag af en toe hier hè, bij Omroep Land van Kuik. Goed, we kijken even naar het verkeer. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. Dan op de A50 9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En 6 kilometer langzaam rijden tussen afrit Gravenstein en afrit Os-Oost. Daar is het ook lekker druk. Nou, dat zijn ze voor nu even.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: zangeres natuurlijk ook, hè. Whitney Houston and the Greatest Love of All hoorde hier in afslag LVC. Even een momentje van rust in de show. Waar het niet rustig is, dat is bij voetbalclub Holthe Smakt. Want die bestaan dit jaar 90 jaar. En David van Haren, die weet er meer over.
1: Feest in Limburg en in Brabant. Voetbalclub Holthe Smakt bestaat dit jaar namelijk 90 jaar. Dit wordt op 5, 6 en 7 juni uitgebreid gevierd.
2: We beginnen vrijdag met een voetbalquiz. En dat gaat over in een reunieavond met oud-spelers, leiders, trainers, noem het maar op. Die we uitgenodigd hebben om gezellig hier mee te komen doen. En op zaterdag beginnen we 's middags met een mixtoernooi voor jong en oud. En ook de jeugd wordt erin betrokken om met diverse penaltybokaal en dergelijke zaken om 's middags mee af te trappen. S'avonds hebben we een band hier zitten. Die leuke muziek gaan maken waarbij iedereen welkom is om hier naartoe te komen. En op zondag beginnen we met smiddags met een legendwedstrijd onder leiding van scheidsrechter Paul van Boekel. Alle mensen die hier gevoetbald hebben, veel zijn uitgenodigd om op een of andere manier mee te doen.
1: Eén van die legends is Sjaak Jansen. De 66-jarige oudspeler is al 58 jaar lid. Als vrijwilliger zet hij zich volop in voor zijn club.
3: Mijn afscheidswedstrijd in 2001. En dat is het mooie ervan. En nu kan ik dadelijk dan met mijn twee zoons het veld komen. En misschien 5 minuten, 10 minuten, dat is eigenlijk lang is af voor mij.
4: Is het wel spanning hoe het gaat lopen?
3: Ja, dat vind ik wel. Ja. Dat ik al lang niet meer gevoeld heb. Dus ik heb wel nog een paar keer met de veteranen meegedaan. Maar vanwege wat rugklachten en dingen ben ik ermee gestopt. En ik heb nog 5 jaar geleden een herseninfarct gehad. Dus,
4: maar wel mooi dat je al met een volgende generatie op zo'n dag op het veld zal staan.
3: Ja, dat vind ik heel prachtig. Ja. Het is gewoon mooi om dan terug te kijken weer van... Ja, het is weer 25 jaar geleden. Want ik heb nog een voorzitter. Toen was toen met 70 jaar bestaan. Henk van Os. En die zei van... Nou, het is geen kunst om 70 jaar te zijn. Maar het is wel een kunst om dadelijk 80 te vieren. Ja. En nou is 90 jaar bestaan. Dus ik heb het lang volgehouden.
2: We hebben 2 herenteams, een damesteam en een 35-plus team. We merken wel dat we wel hard moeten werken om te zorgen dat we voldoende spelers hebben voor alle elftallen. Dat lukt nog steeds. Ook komend jaar hebben we voldoende spelers, maar we kunnen altijd nog mensen gebruiken die willen komen voetballen. We willen ook een toekomstvisie maken als voetbalclub zijnde van hey, wat willen we voor de toekomst. En daarin kan misschien een fusie inzetten, maar misschien moeten we het ook breder gaan zien door andere sporten te omarmen. Ja, dat is iets wat we gaan uitzoeken en gaan kijken hoe we verder gaan.
4: Wanneer is voor jou het weekend geslaagd?
3: Als het weer goed is en de mensen hier met blij gezicht op het veld gaan.
5: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
0: Ja, dat klopt. Maar we gaan wel eerst eventjes naar de boodschappen en het nieuws van 5 uur. En daarna ben ik bij terug met het tweede deel van afslag LVC. Tot die tijd kunnen we even luisteren naar een ander momentje van rust. Hier is Tears for Fears met een rustige plaat. Woman in Chains. Ja, dat komt wel eens voor in het menig BDSM-etablissement. Daar komen dat soort dingen voor. Daar heb je ze wel eens in de kettingen hangen, ja. Of aan een kruis of zo, dat kan ook. Maar goed, dat terzijde.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen. Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
5: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
4: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
6: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
7: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. ASML-topman Christophe Fouquet ziet dat de wereldwijde vraag naar chips door kunstmatige intelligentie zo sterk groeit dat de productie de vraag niet kan bijbenen. Daardoor blijft de markt volgens hem krap, omdat chipfabrikanten hun productiecapaciteit wel uitbreiden, maar niet snel genoeg om de vraag bij te houden. Volgens minister Eleanor Buchholz-O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het Staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Duitse autoriteiten hebben een getrouwd stel gearresteerd op verdenking van spionage voor China. Ze zouden gevoelige informatie hebben doorgegeven aan Chinese inlichtingendiensten. De zaak maakt deel uit van een breder onderzoek naar buitenlandse spionage in Duitsland. De zorgen over Chinese en Russische inlichtingenactiviteiten zijn de laatste jaren toegenomen, vooral rond technologie en industrie. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. De A50 van Eindhoven naar Arnhem, voor het knooppunt Bankhoef 10 minuten extra. De A58 Tilburg-Eindhoven, tussen Moergestel en knooppunt Batendorp doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de N273, Maaseik richting Venlo tussen Ittevoort en Graten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
10: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
1: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
12: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
13: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
14: Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag 11.

0: Simon Webb op je radio en Coming Around Again. En daarmee komen we in het tweede uur aan van afslag LVC voor deze 20ste maart... mei. Het begon ook bij de M trouwens, dat wel. 2026, het is woensdag vandaag, lieve mensen. Morgen dan staan we live op de mega-expo bij Van der Valk in Kuik. Dus daar kan je even langskomen als je wilt. Een meet and greet met de mensen van Omroep Land van Kuik. Altijd leuk. Misschien hebben we ook nog wel speciale aanbiedingen... als jij zou willen adverteren hier bij Omroep Land van Kuik. Er zijn ook mogelijkheden. Voor natuurlijk, hè? Dus daar kunnen we het dan gelijk eventjes over hebben. Dat is natuurlijk allemaal hartstikke goed. Goed, Simon Webb hebben we gehad. Wat hebben we nog meer? Zometeen nog het verkeer. We gaan nog naar de agenda kijken. We hebben het streeknieuws nog voor je. En voor de rest gaan we nog naar de beurs. En dat doen we rond 5:50, want dan is Amsterdam gesloten. Dan kunnen we daar alvast wat meer over vertellen. Verder heel veel lekkere muziek. ZZ Top voor je onderweg zometeen. Maar eerst Bruno Mars. En ja, ik zou zeggen welkom bij deel 2 van... nou goed, je weet het wel.
1: Jan Deben. Loods je door de files. En snel naar huis. Dit is afslag LVC.

0: Dat kunnen we wel zeggen. Uit Texas zijn ze afkomstig. En ja, ze hadden ook grote hoeden en zonnebrillen. Die alles ook. Je hebt geluisterd naar ZZ Top op je radio en Sharp Dressed Men. En daarmee komen we bij de verkeersinformatie aan in de regio. Daar gaan we eventjes naar kijken. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de grensovergang met Duitsland. En op de A50 daar heb je 9 kilometer langzaamrijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En 6 kilometer langzaamrijdend verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.
3: En hoe vindt u dit? Een vele
4: gouden ouwe.

0: en Delilah hoorde hier. Dat ging over een nogal overspelige heks, zullen we maar zeggen. Hè? Ja, dat dan weer wel. Geweldige plaat blijft het ook, zeg. Als je dan toch gouden ouwe draait, ja, neem dan ook de krenten uit de pap. Dat dan wel weer, zeg maar. Goed, Tom Jones dus. Zometeen gaan we verder met Goldie en Making Up Again. Ja, dat zou die Delilah van net ook wel willen. Maar ja, dat was een beetje te laat als je het verhaal goed hebt gevolgd. Eerst kijken we even in de agenda van het Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: De jaarlijkse Luizenmarkt in Vianen vindt plaats op maandag 25 mei 2026 aan de Fransenstraat 70 tot 72. Tussen 9:30 en 1 uur kunnen bezoekers op zoek naar meubels, boeken, speelgoed, elektrische apparaten, huisraad en nog veel meer tweedehands spullen. Om 11 uur begint bovendien een speciale veiling met bijzondere artikelen. Ook aan kinderen is gedacht met een springkussen en attracties voor verschillende leeftijden. Daarnaast draait het Rad van Fortuin volop met prijzen die beschikbaar zijn gesteld door ondernemers uit Kuik en omgeving. De entree bedraagt €2,50, terwijl kinderen onder de 12 gratis toegang hebben. Modelvliegclub Columbia in Boxmeer houdt op maandag 25 mei 2026 een open dag met vliegshow aan de Waterleidingstraat 145. Van 12 tot 4 kunnen bezoekers genieten van indrukwekkende demonstraties met uiteenlopende modelvliegtuigen. Er vliegen elegante zweefmodellen, snelle jets en grote schaalmodellen door de lucht, bestuurd door zowel clubleden als nationale en internationale gastvliegers. Tijdens demonstraties staan techniek, precisie en vliegkunst centraal. Daarnaast kunnen geïnteresseerden bij de informatiestands alles ontdekken over het bouwen en besturen van modelvliegtuigen en over de mogelijkheden om zelf actief lid te worden van de vereniging.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

een klein beetje rust op je radio met Goldie en Making Up Again. Ja, dat is altijd goed om dat te doen na een ruzietje of zo. Hè? Of een woordenwisseling of zo. Het even goed maken weer altijd. Misschien met een beetje goedmaakseks of zo. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Voor de heren van Coldplay zit dat er niet in, want ze zijn in problemen. Trouble. En dan gaan we daarna naar het streeknieuws van 5:30.

0: Nou, ik zei nog van even een momentje van rust op je radio met Coldplay. Nou, bij dit soort platen heb je verder geen slaappillen nodig. Dat in ieder geval niet. Zometeen het tempo maar weer een beetje opvoeren. Zometeen met de pechvogels van de kraaien. Oftewel de kraaien met pechvogel. Maar eerst even het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van de Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De tijdelijke onderwijslocatie voor nieuwkomersleerlingen wordt Merlet Mill in plaats van Metameer Stevensbeek. Dit besluit volgde na overleg tussen het schoolbestuur en de scholen. De keuze viel op Merlet Mill vanwege de beschikbare ruimte en faciliteiten. Communicatie over de verplaatsing werd als laat ervaren door betrokkenen. Bij Grave heeft woensdagochtend een frontale botsing plaatsgevonden op de N324, waarbij twee auto's betrokken waren. Een inzittende moest door de brandweer uit een voertuig worden geknipt en is naar het ziekenhuis gebracht. De weg naar Nederasselt is afgesloten. Een ambulance kreeg een lekke band, maar kon met hulp verder. Een bestuurder raakte dinsdagavond gewond bij een eenzijdig ongeval op de Laagijnse dijk in Rijkenvoort. De auto raakte van de weg, ramde een lantaarnpaal en botste tegen een boom. Hulpdiensten verleenden assistentie en de weg was tijdelijk afgesloten. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroep-lvc.nl.
3: Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden.
0: Dan kijken we nog eventjes naar de verkeerssituatie in de regio. Op de A12 heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de grensovergang met Duitsland. En dan de A50 heb je 9 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En de laatste op dit moment ook op de A50, 6 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Debe jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
1: Dichterbij dan je denkt.

feest, zeg maar. Gezellig deze formatie, De Kraaien. Ook al jarenlang in wisselende samenstellingen. Dat dan weer wel. En ze zullen het wel weer aardig gaan doen op de diverse festivals. Want dat begint ook allemaal. Oh, we hebben er nog druk, mensen. De komende

0: Mooie plaat van Alex Warren. Je hebt geluisterd naar Fine Place to Die. Ja, je kan maar een positieve situatie zoeken, hè, om over te zingen in ieder geval. Wel een goede plaat op zich. Nieuw is dat, nieuwe muziek, mensen. Ja, ik had het even vergeten erbij te vermelden, maar bij deze dus. Dit is nieuw, zo heet dat een beetje. Zometeen keer geluisterd naar George Harrison en Got My Mind Set on You. Ja, die is niet zo nieuw, maar blijft wel een hele goede plaat, hoor, dat wel. Maar we gaan ook eerst eventjes naar het verkeer kijken. Zullen we het eerst doen? Of doen we eerst dit? Nee, we doen eerst even dit.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Ja, en wie weet kun je nog een hele prima deal eruit slepen als je morgen naar de Mega-Expo komt in Kuik bij Van der Valk. Want daar staan wij natuurlijk ook, Omroep Land van Kuik. We maken daar live radio. En daar lopen ook vertegenwoordigers van onze marketingafdeling rond om jou een mooie deal te bezorgen. Mocht jij willen adverteren op radio, tv en internet. Ja, dat zijn alle mogelijkheden die we hier in huis hebben. Dat is leuk, hè? We gaan even naar het verkeer nog. De laatste keer in deze afslag LVC. In deze aflevering althans op de A12 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en grensovergang met Duitsland. En op de A50 daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Veghel Noord en afrit Veghel. En 10 kilometer inmiddels langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. 3 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Grijshoord en de Rijnbrug. En de laatste die is ook op de A50 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Ravenstein en afrit Os-Oost.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroep LVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dicht

0: Got my mind set on you. Hij heeft een oogje op je. George Harrison hoorde ze juist hier in afslag LVC. Morgen trouwens, dan staan we op de beurs in Kuik bij Van der Valk. Dat is de mega-expo natuurlijk. De vierde die wordt georganiseerd. De netwerkbeurs voor de Maasvallei, land van Kuik, Noord-Limburg inderdaad. Dus ja, zorg dat je daar aanwezig bent. En misschien kun je ook eventjes komen buurten bij onze stand, bij Omroep Land van Kuik. Kun je meteen even kijken hoe de radio gemaakt wordt. Kunnen we even een handje schudden en misschien wel een bakje doen. En wie weet is er een leuke mogelijkheid om daar te adverteren met een speciale beurskorting. Wie weet, het zou zomaar kunnen. Ik weet niet hoe dat in elkaar zit. Ik ben zelf niet van de marketing, maar meestal valt er met die mensen wel te praten. Hè? Ik bedoel, ja, goed. Hey, we gaan even naar de financiële informatie. We kijken eventjes wat op de beurs is gebeurd vandaag. De AEX die sloot op 1033,7 punten. En we vertrokken van 1018,8. Dat is een plus van 1,5%. Dus dat is mooi. Dan Engeland, de FTSE 100, die is gesloten op 10.432 punten. Dat is 1% in de plus. Dan kijken we in Amerika, daar gaat het ook wel lekker. De S&P 500 staat op dit moment op 7424 punten. En dat is een procent in de plus. En de Nasdaq staat op dit moment op 26.222 punten. Dat is 1,4% in de plus, maar liefst. Dan kijken we naar de edelmetalen. Goud wordt verhandeld tegen €3902,40. En zilver tegen €65,45. Prijzen zijn per troy ounce. Dan tot slot de crypto. Voor een bitcoin betaal je 66... Hij verspringt nu, moment. Dat is altijd fijn. Dan ben je aan het lezen en dan verspring je weer ineens. Ja, updates, hè? Live updates, dan krijg je dat. De bitcoin, die, daar betaal je op dit moment voor €66.638. En voor een Ethereum betaal je €1840.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd, dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

van een plaat blijft het ook. Kim Wilde hoorde je zojuist. En Kids in America, inderdaad. De dame met de eeuwige jeugdige stem ook wel. Hè? Toch, ze heeft een hele jonge stem, vind je niet? Ja, zo klinkt het wel. Nou, daarmee komen we aan het einde van deze afslag LVC. Hij zit er weer op, hè. Zometeen dan gaat het lekker verder hier op de radio met Roger van Bracht en zijn verrekt interessante platen. Die kun je namelijk horen elke woensdag. Dus ook vandaag tussen 6 en 7 op je radio. Wie weet wat er allemaal voor moois voorbij komt. En daarna hebben we nog van 7 tot 9 Helmoet Nabuurs met Memory Lane. En dat zijn natuurlijk ook weer platen van gisteren met een verhaal erbij en gebeurtenissen en zo. Dus ja, ook zeker de moeite waard om lekker te blijven luisteren. Dus doe dat vooral ook. Nou, morgen is er een nieuwe afslag LVC. Dat wordt een beetje een alternatieve uitzending, kan ik je nu al beloven. We staan namelijk live op de Mega Expo bij Van der Valk in Kuik. Dus kom even langs en dan kun je misschien nog even een praatje maken. Of je kan vertellen wat je doet voor je bedrijf. Dat is misschien ook wel leuk, hè, dat soort dingen. Ja, ja. Dus ik zou zeggen, tot morgen. In ieder geval horen we elkaar weer op de radio. Of jij mij in ieder geval. En misschien spreken we elkaar ook gewoon gezellig live in Kuik. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ik wens je een fijne avond. Eet smakelijk. En geniet nog eventjes van mijn laatste plaat. Die is van Catherine Quay. Je kent ze van Once More. En ook deze, I Love My Radio. En verder hebben we eigenlijk nooit veel meer van haar gehoord. Dit is Taffy op je radio en I Love My Radio. Nou, nogmaals, tot morgen. Hoi!

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
4: Dit is het nieuws. Goedenavond. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Lange Houtstraat. Er raakte niemand gewond. Het podium van Harry Styles in de Johan Cruijff Arena wordt aangepast. Dat gebeurt naar aanleiding van klachten van fans over slecht zicht. Concertgangers met staanplaatsen klaagden online dat de hoge delen van het podium en de loopbruggen het zicht op de show belemmerden. Wanneer de aanpassingen worden gedaan is onbekend. Tot 5 juni staat Styles nog in de arena. Het Rode Kruis stuurt hulpverleners naar het aanmeldcentrum in Ter Apel om eten, water en dekens uit te delen aan asielzoekers die mogelijk buiten moeten slapen. Het COA laat niet langer iedereen toe door een gebrek aan opvangplekken. Ook Vluchtelingenwerk Nederland is aanwezig om ondersteuning te bieden. Volgens minister Eleanor Buchholz O'Sullivan wordt het Binnenhof na de renovatie te klein voor alle organisaties die er moeten terugkeren. Als oplossing noemt ze het Staalcomplex in Den Haag, een aantal gebouwen naast de Hofvijver. De kosten van aankoop en verbouwen daarvan zijn nog niet bekend en ook niet meegenomen in de totale kosten van de renovatie van het Binnenhof. Het weer, lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 80 kilometer file. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Bij Den Bosch loopt het vast op de A2 richting Utrecht. Voor knooppunt Empel heb je 20 minuten vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Oosterhout en Hang 10 minuten extra. De A50 Eindhoven-Arnhem tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 minuten vertraging. Dan de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en knooppunt Paterdorp 10 minuten extra. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel doe je echt 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
7: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
8: OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
3: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
10: Kuik. Woensdagavond, even na 6 uur, tijd voor verrekt interessante platen. Deze keer een non-stop selectie. Tot 7 uur kun je genieten van de fijnste, verrekt interessante platen.

0: Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden.
1: Omroep Land van Kuik.

0: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Van der Hof ICT, Gaaf Grafisch, Cubus Boxmeer en ViewMotion. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
2: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
3: Klusbedrijf JSW.
4: Klusbedrijf JSW.
3: De nummer 1 in Ecoland.
4: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
3: Klusbedrijf JSW.
5: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

0: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik.
1: Ja, en dat waren er alweer vier. We openen met George McRae en Rock Your Baby. Best verkochte single van het jaar 1974 en daarnet dus in de jaren 75. Body of Van McCoy in de Soul City Symphony, La Belle en Chic met The Good Times. Waarbij ik overigens nu constateer dat dat plaatje niet uit 1975 stamt, maar uit 1979. Dus je had wel later in de lijst gemogen. Maar goed, een kniezoor die daarop let, zeggen ze dan wel eens. Goed, wat betreft George McRae, geboren in West Palm Beach, dat ligt in de staat Florida op 19 oktober 1944. De goede man is nog steeds onder ons, Amerikaanse discozanger dus. Het verhaal was als volgt dat Hayne, Wayne, Casey en Richard Finch van de toen onbekende Casey and the Sunshine Band, die hadden dus in februari 1974 het nummer Rock Your Baby geschreven. Ze wilden het echter zelf niet opnemen omdat ze net zelf een single hadden uitgebracht en het lied te hoog was voor Casey's stem. Ze dachten eraan het nummer door zijn toenmalige echtgenote Gwen McRae of Jimmy Paul Horn te laten zingen. Maar goed, omdat deze George McRae dus toevallig in de studio was, ja dat kan gebeuren, werd hem de kans geboden en de rest van het verhaal is natuurlijk bekend. Rock Your Baby stond in Nederland maar liefst 8 weken op nummer 1 in de nationale hitparade. En zoals gezegd dus ook de best verkochte single van het jaar 1974. En sinds 1989 is George McRae dus getrouwd met de Nederlandse Yvonne Bergsma en woont hij afwisselend op Aruba, in Münstergeleen en in West Palm Beach. Toen maar, heeft hem geen windeieren gelegd, die single denk ik dan. Ja, dan hadden we natuurlijk nog Van McCoy, Do the Hustle. En deze Van Allen Clinton McCoy, helaas niet meer onder ons. Sinds 1979 al niet meer. Dat was dus een Amerikaanse muziekproducent, componist en zanger. En een New Yorkse discjockey had McCoy verteld over een nieuwe dansrage. Want daar hebben we het over natuurlijk, genaamd The Hustle. En een vriend was gaan kijken in zijn discotheek en was erg enthousiast over de dans. En hij drong McCoy daarom aan om er een nummer over op te nemen. En tegen McCoy's verwachting in werd The Hustle een grote hit. En ze noemden dus te horen als een soort van disco-knijter. Hier bij Memory Lane in de wekelijkse reis terug in de tijd. Waarbij we toegaan naar
0: het nieuws van toen. 1975.
1: Ja, je zal het geloven of niet. We trappen af

0: geloof dat ik hier ook echt wel naar gekeken heb vroeger. Onze Zwieber dus, 25 april van het jaar 1975, was dit de allerlaatste aflevering van de populaire tv-serie Zwiebertje dus, die ik ongetwijfeld gezien zal hebben toen, in die tijd, denk ik. Of ook als dat is, gewoon luisteren, kan natuurlijk ook. 24 mei van dat jaar, Nederland bestelt 102 exemplaren van het gloednieuwe gevechtsvliegtuig, de F-16. En op 1 juni wordt de autogordeldrager verplicht voor de chauffeur en de bijrijder in Nederland. Dat wil zeggen in auto's die na 1 januari 1971 op de weg waren gekomen. Dan van 29 juli moet ik zeggen, tot en met 5 augustus. In Nederland is er sprake van de langste hittegolf ooit. En dan gaan we even door naar de maand december, want dan is er heel ander nieuws. Een groep Zuidelijkse jongeren kaapte op 2 december een trein vlakbij het Drentse dorp Wijster. 4 Zuidelijkers op 4 december bezetten Zuidelijkers het Indonesisch consulaat in Amsterdam. En bij de gijzelingsactie valt 1 dode. De heer Abedij of Abedi moet ik omliegen van toen 52 jaar oud. Die sprong uit het raam om te ontsnappen. En dan op 14 december na bemiddeling door ingenieur Manu Sama en de weduwe van Chris Sumukel geven de Molukse gijzelnemers in Wijster zich over. En de resterende gijzelaars die komen met de schrik vrij. Aldus een geluidsfragment van toen.
1: De gijzelingszaak in Bijlen is afgelopen. De strenge militaire bewaking kan worden opgeheven. In de Drentehal luisteren 's middags de journalisten naar een verklaring van de uit Den Haag overgekomen minister Van Acht.
2: Het is duidelijk dat wat zich hier in Wijster heeft voltrokken en wat zich nog in Amsterdam bezig is te voltrekken, diepe sporen heeft nagelaten in onze bevolking.
1: Maar het heeft ook diepe sporen achtergelaten op de gegijzelden, voor wie het 290 angstige uren duurde eer de 6 overgebleven kapers zich aan de justitie overgaven. Terwijl deze zich ongewapend nu van de trein verwijderen, worden in grote haast ambulanceauto's naar de spoorwegovergang in de nabijheid gereden. De kapers worden begeleid door de bemiddelaars ingenieur Manu Sama en mevrouw Sumokil. Zij is de weduwe van de in Indonesië terechtgestelde eerste president van de Republiek der Zuid-Molukken, die in 1950 op Ambon werd uitgeroepen, maar die nooit erkend is. Als de kapers zijn afgevoerd, komen panzerwagens en Rode Kruisauto's aangereden. Na 12 dagen verlaten de gegijzelde passagiers de trein. Onder hen de journalist, wiens dagboek de volgende dag al gepubliceerd zal worden. Bijlen is afgelopen. Alles concentreert zich dan op Amsterdam.
0: Ja, 14 december 1975, authentiek geluidsfragment overgave naar de treinkaping in Wijster. En 19 december van dat jaar beëindigen de gijzelnemers in Amsterdam hun actie.
3: 1976.
0: En dan blijven we bij de Richie Family en de best disco in town. Dat is Memory Lane, gevolgd door Tavares. Don't take away the music.

0: is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9 op Omroep Land van Kuik.
1: Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden.
0: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
2: Let's go to the disco by train. Have a nice trip.
0: Dit is Memory Lane.
3: Ja, dat was het eerste stukje van de 70s al dat we afsloten met Tavares. Heel terecht, Don't Take Away the Music. Nee, moesten we mij ook niet doen. Waar zouden we zijn zonder de muziek? En daarvoor hoorde je dus Richie Family en The Best Disco in Town. Vanavond is dat Memory Lane. De wekelijkse reis terug in de tijd. Inmiddels aanbeland in het jaar 1976 voor wat betreft de muziek. En je hoorde het dus. The Richie Family, Amerikaans trio uit Philadelphia, bestond uit Afro-Amerikaanse zangeressen. En werd toen geformeerd door de Franse producenten Jacques Morali en Henri Bellolo. Denk ik dat je het zo ongeveer uitspreekt. En de naam van de groep was dus gebaseerd op de voornaam van hun platenproducent Richie Rome. Wat origineel. The Best Disco in Town was hun tweede single in Nederland en opvolger van Brazil. Ook zo'n heel vrolijk nummer. En het zou uiteindelijk hun grootste hit blijken te zijn. Gevolgd door American Generation uit 1979. Maar toen waren deze drie dames al ingeruild. Zo heet dat. Voor drie andere zangeressen. Lijkt wel een auto. Goed, daarmee werd het bijna 5 minuten over 7:30 bij Memory Lane, de wekelijkse reis terug in de tijd. Fijn dat je luistert naar The Best Disco in Town, want dat is vanavond Memory Lane. Het pad herinnering is vanavond een feest der herkenning. Maar goed, zoals beloofd hadden we niet alleen feest, maar hebben we ook nog een soort van weetje van de week. Eens kijken wat we te vertellen hebben.
0: Je luistert naar Memory Lane. Omroep Land van Kuik. Weet je nog? Het Memory Lane weetje van de week.
3: Ja, het weetje van de week heeft ook te maken met muziek. Weet je nog, in mei 17 en 18, mei 1970. Ik denk dat je dat niet weet, maar een langslopende jaarlijkse terugkerende popfestival ter wereld is Pinkpop. Tegenwoordig georganiseerd in de Limburgse plaats Landgraaf en duurt 3 dagen. Het festival vindt in beginsel plaats met Pinksteren. Dat is al heel dichtbij, tenzij dat heel vroeg in het jaar valt. Van de allereerste Pinkpop duurde 1 dag en was op 18 mei 1970 in Geleen in het Burgemeester Dames Sportpark. Er waren toen onder meer optredens van de Golden Earring en de George Baker Selection. En de organisatoren toen waren Jan Smeets en Frits van Rijssen, die het jaar daarvoor ook al een popfestival hadden georganiseerd onder de naam Pinknik. Ook een originele naam als je mij vraagt. Ja, dat gezegd hebben, dan gaan we verder met muziek maken.
0: Op Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. 1978.
3: Ja, want we hebben er weer eentje. En deze dame was toen ook zeker hot stuff. We hebben het over niemand anders dan Donna Summer. Ze had er een hele grote hit mee met dit nummer Hot Stuff. Gevolgd door een andere dame. Ja goed, daar zal ik straks iets meer over vertellen. Want het was misschien wel een beetje de vraag of dat een dame was. Meer ga ik niet verklappen. Maar ook dat liedje stamt uit 1978. En het heet, dat kan ik wel verklappen, in ieder geval Follow Me. Doe dat.

0: Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen.
1: Ja, de discotheek is nog steeds geopend tot 9 uur vanavond. Allemaal namens bij Memory Lane met de disco in the house op het pad herinneringen. Het is vanavond dus echt een beetje een dansfeestje. Aan platen die je natuurlijk normaal gesproken eigenlijk nooit bij Memory Lane hoort. Doe eens gek. Amanda Lear hoorde je met Follow Me. Vermoedelijk is ze geboren als Tap of Tap met dubbel P in 1939. We hebben hier ook een collega die heet zo. Maar volgens mij kleedt hij zich niet zo. Ze is dus geboren in Saigon, lag toen in Frans Indochina. En dus een Franse zangeres, schilderes en actrice. Ja, met name toen, want we hebben het over 1979 natuurlijk. Door de spraakmakende en indertijd erg pikante clip waarin ze haar opwachting maakte. Ja, toen was ik eigenlijk nog niet klaar. In hoge leren laarzen en gewapend met een zwiepende zweep. Ja, zo gaat dat. Mede door haar diepe stemgeluid werd ook in die tijd getwijfeld of deze dame wel als vrouw geboren werd.
0: Het nieuws van toen. 1979.
1: Ja, toen kon dat natuurlijk ook gewoon allemaal. Vanaf eind december 1978 zijn de grote delen van West-Europa in de ban van extreme kou en sneeuwval. En na de eerste januariweek neemt de ergste kou af, maar vanwege ijzer en sneeuw is er nog lang sprake van maatschappij ontwrichtende weersomstandigheden. Ja, dat werd toen nog niet allemaal omgezet in diverse codes en noem maar op. Maar goed, dat was dus 1979, toen 14 en 15 februari de horrorwinter. Van 1979, vooral Noordoost-Nederland werd opnieuw getroffen door een extreem zware sneeuwstorm. En het leger wordt ingezet om woningen en boerderijen te helpen.
2: Op dit moment is nog steeds een groot deel van het openbare leven in ons land verlamd door sneeuw en ijzel. Het was de meest barre dag van de winter 1979. Het wegverkeer kwam in grote delen van het land volkomen stil te liggen. Honderden auto's staan ook nog verlaten langs de wegen. Het treinverkeer kwam eveneens tot stilstand of verliep met grote vertragingen. Het telefoonverkeer was voortdurend gestoord. In bedrijven en op scholen liep het verzuim op tot vaak boven de 50%. In de weerssituatie zal vanavond geen verbetering komen. In Friesland heeft de politie een beroep gedaan op de BB om hulp te bieden. In Groningen, Drenthe en Overijssel zijn militairen ingeschakeld bij het vervoer van zieken en het bevrijden van ingesneeuwde auto's. Het slechtste eraan toe was het noorden van het land. In de drie provincies, Groningen, Friesland en Drenthe, is het leven totaal ontwricht door de ijzel, die overigens in het uiterste noorden al enkele dagen heerste. Meters hoge sneeuwduinen maakten van het landschap een barre woestenij.
1: Ja, het klonk alsof de goede man een beetje onder water zat, maar het was dus een authentiek geluidsmomentje van 14 februari aan het NOS-journaal 1979. En dan gaan we naar 1 april, geen grap, de eerste moderne bungee jumps die worden gemaakt vanaf de Clifton Suspension Bridge in Bristol. En door twee leden van de Oxford University Dangerous Sports Club, waarmee ze dus aangeeft dat het ook toen al als behoorlijk gevaarlijk gevonden werd. 28 augustus is er een treinramp bij Nijmegen, een spoorwegongeval waarbij twee reizigers treinen, waarvan eentje zonder passagiers, frontaal op elkaar botsen. En het ongeval vond plaats op 28 augustus 1979 tussen station Nijmegen-Dukenburg en station Nijmegen. En er waren toen maar liefst 8 doden en 37 gewonden. Daarmee werd het bijna 12 minuten voor 8. Hier bij Memory Lane, de wekelijkse reis terug in de tijd. Wat betreft de muziek, aangekomen in het jaar 1979. En wat betreft het nieuws van toen natuurlijk ook. En dan sluiten we dit tweede nieuwsblokje, het jaar 1979, dus af op 16 oktober van dat jaar. 23 mensen die komen om als de kust van Nice geraakt wordt door een vloedgolf.
0: De Memory Lane. Eendagsvlieg. 1979.
1: En hier in dit geval een eendagsvlieg van Cashmere, een Nederlands product. Love's What I Want. Ja, wie niet? Gevolgd door Freddie James. En gaan we weer lekker met de voetjes los op de vloer. Ook uit dat jaar. Doe maar, get up and boogie.

hebben dus mijn plaatje gemaakt, Cashmere and Love's What I Want. 1979, eentje kwam er in de hitparade. En dat gold, ja, eigenlijk niet voor deze goede man. Freddie James, Get Up and Boogie. En dan hebben we nog maar één plaatje te gaan. Voor het nieuws van 8 uur.

0: Tot zover onze goede man Freddy James en Get Up en Boogie.
1: Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen.
0: En daarmee werd het bijna 5:05. Disco in the house, hier bij Memory Lane, bij aflevering 306 alweer. Jij hoorde er net dus Cashmere and Love's What I Want, Eendagsvlieg. En het was een Nederlandse studiogroep met Peter Hollestelle en de zangeres Jodie Pijper die elkaar eind jaren 70 ontmoetten. En nadat Pijper dus op de LP van Hollestelle de achtergrondzang verzorgd had, ontstond een band van allerlei studiomuzikanten met de prachtige naam de Haché Band. Waaruit dus weer een andere band ontstond met de naam Cashmere. En deze band viel dus al in 1979 uit elkaar. Love's What I Want stond 1 week op nummer 7 in de nationale hitparade van toen en wel op 30 juni van dat jaar. En dan sluiten we dit uur de 70s af met Chaka Khan. Every Woman. Yvette Marie Stevens, beter bekend is onder haar artiestennaam Chaka Khan. Geboren in Chicago in Illinois. Op 23 maart 1953 is dus Amerikaanse singer-songwriter. En het nummer dat je zometeen gaat horen, I'm Every Woman, was dus haar tweede single in Nederland en opvolger van Once You Get Started. Samen met Rufus, 1975.
1: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
0: Dan hoop ik je zometeen te mogen begroeten in het volgende uur. Want dan gaan we gewoon verder met de disco. En dan stookt Dan Hartman het vuurtje wel lekker op. En die begint in 1980 met Relight My Fire. Tot zometeen.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
5: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
4: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt.
9: Check onze website. Omroeplvc.nl.
10: Dit is het nieuws. Goedenavond. Minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van activisten van de flotilla. De vloot was onderweg naar Gaza met hulpgoederen en werd in internationale wateren tegengehouden. Op beelden is te zien hoe arrestanten, onder wie 3 Nederlanders, geboeid op de grond knielen en worden bespot door de Israëlische minister Ben-Gvir. Sierra Leone heeft de eerste groep West-Afrikaanse migranten ontvangen die door de Verenigde Staten zijn uitgezet. Het gaat om mensen uit onder meer Senegal, Ghana, Guinea en Nigeria. De deportaties maken deel uit van een nieuwe overeenkomst waarbij Sierra Leone jaarlijks honderden uitgezette migranten uit de regio opvangt. Mensenrechtenorganisaties uiten zorgen over de behandeling en rechtspositie van deze migranten. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde meldt dat 26 vrachtschepen in 24 uur toestemming kregen om door de straat van Hormuz te varen. Schepen moeten daarvoor vooraf goedkeuring vragen bij een nieuwe Iraanse autoriteit. Sinds de aanvallen van Israël en de Verenigde Staten op Iran was de zeeroute grotendeels afgesloten. De 37-jarige man die wordt verdacht van de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft 90 dagen langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie had de verdachte mogelijk een terroristisch motief. Bij het incident op 7 mei ging een vuurwerkbom af bij het kantoor aan de Langehoutstraat. Er raakte niemand gewond. Het weer. Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
12: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
13: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
9: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
7: Omroep Land van Kuik.
9: Je luistert naar Memory Lane.
14: Welkom op het pad der herinnering.

0: is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
1: Ja, tweede uur van deze Memory Lane. Het feestje de herkenning in de disco openen met een echte disco-knijter. Dat ze toen nog helemaal zo niet zeiden in 1980 van Dan Hartman en Relight My Fire. Ja, stook het vuurtje maar weer eens lekker op. Dat gaan we ook doen in de tweede uur. 11 voor je uitgezocht. De eerste, die hadden we al. De nadruk zal liggen op de jaren 80, maar dan ook vooral het begin 1980, 1981. Hele mooie muziek gaat er voorbij komen. Gaan we niet zo heel vaak doen, deze muziek bij Memory Lane, maar af en toe is dat gewoon heel erg leuk om te doen. Vanavond dus een avondje naar de disco op deze 20e mei 2026. Vrolijke muziek als voorbode van het hele mooie weer wat op ons af gaat komen.
0: De top 2000 classics. Vergeten pareltjes. Eendagsvliegen. Live versies. Albumversies. En de grotere en kleine hits van toen. Je luistert naar Memory Lane.
1: Ja, dit was natuurlijk ook zo'n grote van de Spinners. Working My Way Back to You uit 1980.

Memory in de disco, inmiddels aanbeland in het jaar 1980 in de tweede uur. En dat waren de Spinners en Working My Way Back to You. En dat is een hele lange weg. En dan blijven we dat jaar met Odyssey and Use It Up and Wear It Out. Amerikaanse band uit New York, opgericht in 1968. En bestond oorspronkelijk uit de zussen Lilian Louise en Carmen Lopez. Die toerden als de Lopez Sisters. Daarover zometeen meer. Onder het genot van een heel vrolijk instrumentaal deuntje van Acapulco. Daar zijn we niet. Maar daar zouden we misschien wel willen zijn.

0: Ja, dat zongen ze dus allemaal in 1980. Ja, de drie dames die dus eigenlijk toerden als de Lopez Sisters. Maar goed, vlak daarna hield Carmen, een van de drie dus, het voor gezien. En de zussen besloten voor de oprichting van Odyssey een mannelijke opvolger te zoeken. Altijd goed natuurlijk. En dat was dan de Filipijnse bassistzanger Tony Reynolds. Maar ja, en toen? Wat gebeurde er toen?
1: Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs. Let's go to the disco by train. Oh yeah. Have a nice trip. Dit is Memory Lane.
0: Ja, want die Filipijnse bassistzanger Tony Reynolds, ook die werd alweer snel vervangen door Bill. En deze McEachum die deed onder meer de liedzang op, wat ik overigens een prachtig nummer vind, Going Back to My Roots. En hun bekendste nummers in Nederland zijn dus de eerste single Use It Up and Wear It Out. Die hoorde je net, nummer 2 in september 1980. En de

0: opvolger, Going Back to My Roots. Die kwam tot nummer 3 in juli 1981. Ga je zeker nog een keer horen hier. En de derde single was Inside Out. Een bescheiden ritje. Nummer 22 in augustus van het jaar 1982. Dan zitten de jaren 80. Wat betreft 1980 de opening erop. Met 3 nummers van Dan Hartman. De Spinners en Danettes Odyssey. Wat betreft de muziek dus aangekomen in het jaar 1980. En dan gaan we even kijken naar het nieuws van toen.
1: Het nieuws van toen. 1980.
0: En 1980 trappen we dan meteen af op 1 januari met de eerste reacties op de Russische invasie in Afghanistan. Op 27 december 1979, die komen los. In Teheran wordt de Russische ambassade bestormd door demonstranten. En de Amerikaanse president Jimmy Carter die kondigt ingrijpende politieke, economische en culturele sancties af en dreigt met een boycot van de Olympische Spelen in Moskou. Op 21 april vindt er in het Sint-Antonius ziekenhuis in Utrecht de eerste Nederlandse dotterbehandeling plaats. En op 1 juni wordt de Amerikaanse nieuwszender CNN door Ted Turner opgericht.

0: Dan blijven we nog in de maand juni op 25 juni. De Baschische afscheidingsbeweging ETA die terroriseert een aantal dagen lang de toeristencentra in Zuid-Spanje met bomaanslagen. En op die manier wil de ETA 19 medestanders vrijkrijgen en een reeks politieke eisen kracht bijzetten. Heel ander nieuws, want ook dat is Memory Lane 8 mei van het jaar 1979. Sorry, 1980 moet ik zeggen. In de stad- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. En de ska wordt de populairste muzieksoort met de bekendste vertegenwoordigers en de groepen Madness, The Specials en The Selector. En dan sluiten we af met de opening van het nieuwe Mediamuseum in 1980. Een spectaculaire plek om onder meer te genieten van de beelden uit het rijke archief.
1: In het midden van de jaren 50 werd een voormalige Duitse bunker in de duinen bij Scheveningen door de Rijksvoorlichtingsdienst ingericht als Nationaal Filmarchief. In de afgelopen 2 jaar is deze filmbunker, zoals hij in de wandeling heet, verbouwd en volledig gemoderniseerd. Dat was vooral belangrijk in verband met de grote hoeveelheid brandbare nitraatfilms die in het archief waren opgeslagen. Daarvoor zijn nu 4 speciale kluizen gebouwd waarin deze films onder ideale klimatologische omstandigheden op verrijdbare stellingen worden bewaard. Het celluloid waarop tot 1953 beelden werden vastgelegd was in werkelijkheid het zeer brandbare cellulose nitraat. Het absolute rookverbod heeft dan ook wel degelijk zin. Nog geregeld krijgt de Rijksvoorlichtingsdienst oude films aangeboden. Vaak blijkt dan dat ze bijvoorbeeld te lijden hebben gehad van fatale weersinvloeden, waardoor soms grote gedeelten niet meer bruikbaar zijn. In andere gevallen zijn ernstige beschadigingen opgetreden als gevolg van veelvuldig projecteren. Als restauratie mogelijk is en als ze van waarde zijn, worden de films opgenomen in het archief dat een keur aan historische opnamen bevat.
2: Omroep Land van Kaak. Dichterbij dan je denkt.
0: Ja, natuurlijk kunnen we dat met de Jacksons' Can You Feel It. Daarmee gaan we naar 1981. Zometeen gevolgd door de Brooklyn Bronx en Queens Band. Oftewel de BB&Q Band On The Beat. In 1981 ook een hitje. En dan nog eentje. Maar dan laten we even onze verbeelding over. We laten gewoon de lichaamstaal spreken. Lekker dansen vanavond.

0: is Memory Lane. Iedere woensdagavond van 7 tot 9 op Omroep Land van Kuik.
1: Lokaal kan er vanavond nog een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De wind neemt af vanavond en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt tussen 11 en 13 graden. Morgen een stuk warmer dan vandaag, met een middagtemperatuur tussen 16 en 23 graden.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Dit is Memory Lane. Omroep Land van Kuik met Helmond Nabuurs.
2: Ja, die heeft inmiddels een beetje moeite met wakker worden na die rustgevende muziek van Imagination met Body Talk. Dus even wat meer tempo erin op de achtergrond in ieder geval. Dat was dus de laatste plaat uit 1981. Nou, dat lieg ik, want we hebben er zometeen nog eentje. Maar we hadden al drie uit 1980 en dus al drie uit 1981 voor het weerbericht. En dit Imagination was dus een Engelse discogroep die soul en dance muziek maakte. En de groep bestond dus uit de zanger Lee John, geboren als John Leslie McGregor. Ja, dat is ook een hele mond vol natuurlijk. Gitarist, bassist Ashley Ingram en drummer Errol Kennedy. En Body Talk, dat je hoorde, was hun eerste single in Nederland, afkomstig van de LP met dezelfde titel, die echter helemaal niets deed hier in Nederland. En daarna volgden nog 8 singles, waarvan Just an Illusion, Musical Lights en In the Heat of the Night, al uit 1982, dus het beste presteerde in de nationale hitparade van toen. Mijn naam is Helmut Nabuurs, dus bijna 3 minuten of 8:30 is het inmiddels bij Memory Lane aflevering 306 op deze regenachtige 20 mei 2026. Maar het wordt beter en als schot voor de boeg, als voorschotje ook wel, vrolijke muziek, dansbare muziek in de disco zijn we vanavond hier bij Memory Lane. En we gaan heel vrolijk verder met muziek van Cool and the Gang, want ook die hebben wat te vieren.

0: 1981.
1: Ja, ik vroeg mezelf eigenlijk al af van... heeft dit plaatje nou nooit op nummer 1 gestaan, de hitparade? Nee, dat blijkt niet zo te zijn. Want in de nationale hitparade niet verder gekomen dan nummer 2. En dat zal ongetwijfeld een hele goede reden hebben. Want er zal wel weer een of andere duffe, suffe plaat voorgestaan hebben. Waar ze niet tegenop konden. Maar goed, dit is genieten natuurlijk. Cool and the Gang met Celebration. En dan zo meteen een sprongetje naar 1983. En dat doen we met Michael Jackson, want die wil ook beginnen. Wanna be starting something.

0: luisteren.
1: Ik heb het even voor je opgezocht. Cool and the Gang. Van de eerste plaats afgehouden. Door onder andere Holland Kaiser, maar ook de Kings met Lola.

0: goede man die kon er toch wel wat van. En heeft ook daarmee de nodige centjes verdiend. Michael Joseph Jackson. Geboren in Gary in Indiana.
1: In de USA. Je luistert naar Memory Lane. Welkom op het pad der herinneringen.
0: Ja, het zoals we weten, overleden op 25 juni 2009 in Los Angeles. Ja, bekend als de King of Pop. Door zijn herkenbare stem en zijn typische dansbewegingen. Ja, doe dat maar na. Ik heb het hier in de studio ook geprobeerd. Het is een beetje alles gebroken wat ik in me heb. Maar goed, hij bereikte zijn grootste succes met het album Thriller. Dat met 65 miljoen verkochte exemplaren geldt als het best verkochte album aller tijden. En dit Wanna Be Starting Something, dat was zijn eerste track. En de vierde single van dit album. En dat was de opvolger van de nummer 1 hit Beat It. Dat op zijn beurt weer de opvolger was van dit Billie Jean. Ja, en deze Memory Lane die heeft een heel hoog Jackson gehalte. Want we hoorden Michael straks al met de Jacksons en Can You Feel It. En zometeen komt hij nog een keertje voorbij. Maar dan wachten we nog even op. Want het is eerst nog even tijd voor...
1: Het nieuws van toen. 1983.
0: Ja, in 1983 leefde Nederland nog volledig in het zogenaamde Gulden Tijdperk. Niet te verwarren met de Gouden Eeuw. En wel wordt in 1983 de cent afgeschaft. Want het maken van de cent kost een veelvoud van de waarde. Dat willen we natuurlijk niet, hè. En bovendien wordt het muntje weinig gebruikt totdat bedragen worden afgerond. Naar boven wel te verstaan, denk ik dan. Goed, gaan we een heel aantal maanden verder naar de maand augustus. Op 19 augustus komt Radio Caroline vanaf een nieuw zendschip in de lucht. En op 20 augustus steekt in Amsterdam een 16-jarige zogenaamde skinhead... de 15-jarige Antilliaanse Kerwin Duinmeijer neer... en deze overlijdt een dag later in het ziekenhuis... 27 augustus wordt er in Amsterdam betoogd tegen het groeiend racisme in de samenleving... naar aanleiding van de moord op deze Kerwin Duinmeijer. Gaan we door naar de maand september met John Brouwer Minosh. De zwaarste man en de op een na zwaarste mens die ooit geleefd heeft. Met als hoogstbehaalde gewicht maar liefst 635 kilogram. En die sterft aan morbide obesitas op 41-jarige leeftijd. Dan hebben we nog heel wat te gaan. Goed, 17 december in de laatste wedstrijd van de kwalificatieronde voor het EK voetbal 1984... wint Spanje met 12-1 van Malta. Net voldoende om zich te plaatsen ten koste van Nederland. Net voldoende. En dan gaan stemmen op dat spelers van Malta zijn omgekocht. En hoe werd er in 1983 gecontroleerd of iedereen zijn wegenbelasting had betaald?
2: Van de bijna 5 miljoen personenauto's, vrachtwagens en motoren die Nederland telt... rijdt naar schatting 5% zwart. Dat wil zeggen dat de motorrijtuigenbelasting daarvoor niet of niet op tijd betaald is. Maar vroeg of laat rijden ze bij de geregelde fotocontroles tegen de lamp. Er zijn dag en nacht 12 van deze controleauto's op de weg... 7 dagen per week. En de gemaakte foto's worden door het CBM, het Centraal Bureau Motorrijtuigenbelasting in Apeldoorn, vergeleken met de betalingsgegevens van alle in de computer geregistreerde voertuigen. Tientallen datatypisten hebben er de handen vol aan. De tapes met de ingetikte kentekennummers worden overgezet op een computerband, die vervolgens in de computer wordt geplaatst. En dan kan in fracties van seconden worden vastgesteld wie wel of niet betaald heeft. Voor die laatste categorie worden automatisch de aanslagen gedrukt. En die computer is zo intelligent dat hij er meteen een 100% verhoging oplegt. Aanslagbiljet en acceptgirokaart worden tezamen verpakt in een van de blauwe enveloppen die elke Nederlander zo graag in de bus ziet vallen.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. The Memory Lane. Eendagsvlieg. 1984.
0: Ja, blauwe brieven die komen bij mij ook geregeld voorbij. En het is meestal betalen, hè? Goed. Maar dat is de Belastingdienst en die kijken over je schouder mee. En goed, zoals gezegd, Jackson die zien we hier ook terug samen met Rockwell. Eén als vlieger 1984, Somebody's Watching Me. Daarmee werd het 14 minuten voor 9. Nog twee plaatjes te gaan naar deze. En dan zit deze Memory Lane in de disco er alweer op. Zometeen nog muziek van de Pointer Sisters, ook uit dat jaar. Dat gaat allemaal automatisch met Automatic.

0: muziek van de Pointer Sisters en Outta Marik uit 1984. We hebben er zometeen nog eentje uit 1986. En dan sluiten we deze Memory Lane alweer af. Het kan niet altijd feest zijn, denk ik dan. Want Memory Lane was vanavond dus in de disco. Mag ook wel eens een keertje, denk ik dan, hè?
1: Dit is Memory Lane.
0: En dan hebben we nog eentje voor je klaarstaan. En die is van de SOS-band, Amerikaanse R&B. Electrofunk muziekgroep opgericht in Atlanta, Georgia. In de Verenigde Staten dus in 1977. Oorspronkelijk groepsleden zijn Willie Killebrew op saxofoon. Billy Ellis op fluit. Fluit, kan ook. Jason Bryant de keyboards en Bruno Spite op gitaar. Dan hadden we nog John Simpson op de basgitaar. James Earl Jones op de drums en Mary Davis, de zangeres in de keyboards. En de band heette oorspronkelijk Santa Monica. Maar die veranderde later van naam naar de SOS-band, een acroniem voor Sounds of Success. Mijn eerste single in Nederland was Take Your Time, Do It Right. Bescheiden heet je dus in 1980. En in 1983 begon de band hun samenwerking met producerduo Jimmy Jam en Terry Lewis. Waarmee dus in Nederland een aantal bescheiden hits werden geproduceerd, zoals hun tweede single Just Be Good To Me in 1983. En hun zesde en ene laatste single Borrow Love uit 1986 dus.

En daarmee sluiten we deze Memory Lane af. En ik hoop je volgende week te mogen begroeten. En een nieuwe aflevering. En dan gaan we nog één keertje naar de disco. Maar voor het zover is, eerst nog even genieten van de SOS Band. En geleende liefde, Borrow Love.

0: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Green World Kunstplanten, Inmotix, Hartjes Brood en Banket en Omnia Systems. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, één op één. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
3: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Dichter bij dan je denkt. Check onze website.
6: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
7: Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Kwetsbare groepen worden als eerste toegelaten, waaronder alleenstaande minderjarigen, zwangeren en gezinnen en LHBTQ'ers. De IND beoordeelt overdag wie als kwetsbaar wordt aangemerkt. Niet-kwetsbaren krijgen op volgorde van aanmeldingen een plaats aangeboden. Bas Eickhout verlaat per direct het Europees Parlement. De GroenLinks-PVDA-politicus erkent relaties te hebben gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout was met 17 jaar de langzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij had onder meer een relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. Europa riskeert een lange, koude en dure winter als de EU de milieuregels voor fossiele brandstofproducenten niet versoepelt. De Amerikaanse ambassadeur bij de EU noemt de Europese methaanwet onuitvoerbaar. Die wet verplicht energieleveranciers vanaf volgend jaar methaanuitstoot te meten, te rapporteren en terug te dringen op straffen van boetes. En minister Tom Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden vanwege de behandeling van activisten van de flotilla. De vloot was onderweg naar Gaza met hulpgoederen en werd in internationale wateren tegengehouden. Op beeld is te zien hoe de arrestanten, onder wie drie Nederlanders, geboeid op de grond knielen en worden bespot door de Israëlische minister Ben-Gvir. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
8: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van Opticool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. Opticool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
10: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
11: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 31280. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
13: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privédouches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
12: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
13: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
9: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
15: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
16: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
5: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal.

Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen.

0: een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis. Klusbedrijf JSW.
1: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie. Klusbedrijf
2: JSW.nl. Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
5: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
6: De nieuwe fregatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. OpenAI dient binnen enkele dagen of weken een aanvraag in voor een beursgang op Wall Street. Het AI-bedrijf wil in september naar de beurs in New York. Goldman Sachs en Morgan Stanley adviseren bij de plannen. OpenAI haalde onlangs $122 miljard op en werd gewaardeerd op $852 miljard. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft bekendgemaakt welke asielzoekers voorrang krijgen in Ter Apel. Kwetsbare groepen worden als eerste toegelaten, waaronder alleenstaande minderjarigen, zwangeren en gezinnen en LHBTQ'ers. De IND beoordeelt overdag wie als kwetsbaar wordt aangemerkt. Niet-kwetsbaren krijgen op volgorde van aanmeldingen een plaats aangeboden. Bas Eickhout verlaat per direct het Europees Parlement. De GroenLinks-PVDA-politicus erkent relaties te hebben gehad die niet passen bij zijn rol. De 49-jarige Eickhout was met 17 jaar de langzittende Nederlandse Europarlementariër. Hij had onder meer een relatie met de 25-jarige Oostenrijkse Europarlementariër Lena Schilling. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Voetbalvereniging Holte Smakt viert van 5 tot 7 juni haar 90-jarig bestaan met diverse activiteiten, waaronder een voetbalquiz, reunie en toernooi. Op zondagmiddag vindt een Legends-wedstrijd plaats, geleid door scheidsrechter Paul van Boekel. Voorzitter Pieter Jeuken benadrukt de positieve toekomstvisie van de club en verwelkomt nieuwe leden. Een veehouderij in Velp mag voorlopig doorgaan met het houden van melkkoeien zonder natuurvergunning. De Raad van State heeft bepaald dat de provincie Noord-Brabant niet hoeft op te treden. De milieuvereniging had om handhaving gevraagd, maar de provincie hoeft geen nieuw besluit te nemen. De proceskosten van de veehouderij bedragen 1.868 euro. De tijdelijke onderwijslocatie voor nieuwkomersleerlingen wordt Mellet Mil in plaats van Metameer Stevensbeek. Dit besluit is genomen na overleg tussen het schoolbestuur en de scholen. De keuze viel op Mellet Mil vanwege de beschikbare ruimte en faciliteiten. Communicatie over de verplaatsing werd als laat ervaren door betrokkenen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen.

0: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen alles anders voelt. Verlies van een dierbare, een scheiding, veranderende gezondheid of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht.
4: De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. OpenAI dient binnen enkele dagen of weken een aanvraag in voor een beursgang op Wall Street. Het AI-bedrijf wil in september naar de beurs in New York. Goldman Sachs en Morgan Stanley adviseren bij de plannen. OpenAI haalde onlangs $122 miljard op en werd gewaardeerd op $852 miljard. En dan tot slot het weer. Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
6: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Opticool Airco-systemen, Social Note, Empire Events en Hans de Makelaar. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Ze heeft de tranen van haar vorige albums gedroogd en ingeruild voor die typische wazige roze wolk. Olivia Rodrigo is terug en hoe? Naar eigen zeggen schreef ze deze plaat na de beste eerste date van haar leven. Het is dat gevoel dat iemand zo perfect is dat je hart letterlijk een slag overslaat. Geen heartbreak deze keer, maar pure passie en een flinke dosis Parijse romantiek. Pak je favoriete persoon vast of droom even weg. Dit is Olivia Rodrigo met Drop.

0: Vanavond neemt de wind snel in kracht af en op de meeste plaatsen blijft het droog. Lokaal is een enkel buitje mogelijk. Er trekken wolkenvelden over, maar vannacht komen er steeds meer brede opklaringen.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij dan je denkt.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
3: Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte, kanaal 21.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Onderzoekers hebben 1121 nieuwe waterlevende diersoorten ontdekt tijdens expedities in afgelegen gebieden wereldwijd. De ontdekkingen zijn een onderdeel van het grootste oceanografische inventarisatieprogramma ter wereld. Een opvallende vondst is de draakvis, een verre verwant van haaien die al 400 miljoen jaar geleden ontstond. De gemeente Stadskanaal zorgt ervoor dat asielzoekers zonder opvangplek in Ter Apel niet buiten hoeven te slapen. Burgemeester Klaas Sloots kondigde dit aan. De nachtopvang wordt in gang gezet zodra de burgemeester van Westerwolde daarom vraagt. Er staan al enkele asielzoekers buiten bij de overvolle opvang. De Britse radiozender Radio Caroline heeft gisteren per ongeluk het overlijden van koning Charles aangekondigd. Een computerfout activeerde automatisch een zogenoemde doodprocedure. De 77-jarige Charles was op dat moment op bezoek in Noord-Ierland en geniet uitstekende gezondheid. De gatten die Dame Nevel bouwt voor de Nederlandse en Belgische marine lopen jaren vertraging op en worden duurder. Het eerste schip ligt pas in 2033 in het water, 4 jaar later dan gepland. De kosten voor 2 Nederlandse fregatten stijgen van 2 naar 2,5 miljard euro. Het weer nog. Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Voetbalvereniging Holte Smakt viert van 5 tot 7 juni haar 90-jarig bestaan met diverse activiteiten, waaronder een voetbalquiz, reunie en toernooi. Op zondagmiddag vindt een Legends-wedstrijd plaats, geleid door scheidsrechter Paul van Boekel. Voorzitter Pieter Jeuke benadrukt de positieve toekomstvisie van de club en verwelkomt nieuwe leden. Een veehouderij in Velp mag voorlopig doorgaan met het houden van melkkoeien zonder natuurvergunning. De Raad van State heeft bepaald dat de provincie Noord-Brabant niet hoeft op te treden. De milieuvereniging had om handhaving gevraagd, maar de provincie hoeft geen nieuw besluit te nemen. De proceskosten van de veehouderij bedragen €1.868. De tijdelijke onderwijslocatie voor nieuwkomersleerlingen wordt Mellet Mill in plaats van Metameer Stevensbeek. Dit besluit is genomen na overleg tussen het schoolbestuur en de scholen. De keuze viel op Mellet Mill vanwege de beschikbare ruimte en faciliteiten. Communicatie over de verplaatsing werd als laat ervaren door betrokkenen.
2: En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vannacht komen steeds meer brede opklaringen. In die opklaringsgebieden kan lokaal wat nevel of mist ontstaan. De nacht verloopt opvallend zacht met minimumtemperaturen tussen de 11 en 13 graden.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, elke werkdag van 4 tot 6.